0: the city. Imagine it there, looking oh so pretty. This will be good for the city.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden op openbare scholen. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigde gisteravond een schip te zinken. Er liep water naar binnen door een gat in de romp in de machinekamer. Hulpdiensten probeerden uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen. Duikers hebben het lek uiteindelijk weten te dichten. Daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. In de Verenigde Staten zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken op openbare scholen verboden. Dat blijkt uit een studie van een Amerikaanse belangenorganisatie. Het is het hoogste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. De meeste verboden gelden in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolboeken verwijderd. De belangenorganisatie maakt zich zorgen en spreekt van censuur in het onderwijs. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. In 2001 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor mijneed tijdens een rechtszaak. Jeffrey Archer was 86 jaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het mistig zijn. Het is een graad of 11. De komende dag lost de mist snel op en is er een afwisseling van de zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een paleis van zand bouw ik aan het strand en Veronica ligt in de zon. Zeven torens of acht en een poort en een gracht en een jonkvrouw op het balkon. En de branding is blij, het is laag getij en Veronica vraagt om ijs. Dus ik bouw met spoed, morgen komt de vloed en vernietigt mij.

ophaalbrug is van hout en het hout is zout, want het komt uit de zee vandaan. En de ridder ben ik met een harnas van blik, dus dat heb ik het liefst maar niet aan. En de vlag, de BH van Veronica, fladdert vrolijk terwijl ik bouw. Lieve schat van mij, laat je borsten vrij, want ik bouw dit paleis voor jou.

Het is alsof een bom midden in het paleis ontploft. En Veronica zegt, oh, wat ben jij slecht. Geef mijn BH terug, jij schoft.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate ronselden vrouwen met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De vrouwen dachten een relatie met Andrew Tate te hebben en werden aangemoedigd om naar Roemenië te komen, waar de broers woonden. Daar maakten de broers hen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de mannen in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat heeft de Tate-broers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land, kan het nog mistig zijn. Het is een graad of 11. Vanochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in de romp van een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gisteravond gedicht hebben. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking, zeggen onderzoekers van het Mulier Instituut. Ouders kunnen nu lastig een passende les vinden. Die zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen en dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Op openbare scholen in de VS is dit jaar een recordaantal van 12.000 boeken verboden. Dat meldt een Amerikaanse belangenorganisatie die spreekt van censuur in het onderwijs. De meeste boekverboden waren in de Republikeinse staten Texas en Florida. Vooral boeken met thema's over ras en LHBTI worden uit schoolbibliotheken verwijderd. De omstreden influencers Andrew en Tristan Tate lokten vrouwen naar Roemenië met een loverboy-methode. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten. De broers woonden een tijd in Roemenië en daar maakten ze de kwetsbare vrouwen financieel afhankelijk. Met fysiek en seksueel geweld dwongen ze gehoorzaamheid af. In juli werden de Tate-broers in de VS opgepakt op verzoek van het Britse OM. Bij een crash met een militair vliegtuig in Nigeria zijn alle 32 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. De Nigeriaanse luchtmacht onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. In de loop van de ochtend lost de mist snel op en is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad. We'd like to simmer down a bit right now for you. And try to find a little groove.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
1: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is, of hoe de lessen er precies uitzien.
0: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
2: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
0: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug nu 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne daardoor omrijders tussen Brielle en de N15 5 kilometer stilstaand verkeer. Daar is de vertraging nog veel groter. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Halve Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

0: Ja, Gerrit, we zijn er.
1: Ja, goedemorgen luisteraars in Gouda. Wat fijn dat u weer luistert naar Weekend Gouda. En ook deze zaterdagmorgen zijn we weer met het programma, het radioprogramma waarin we samen op ontdekking gaan in onze mooie stad. Vandaag zitten Mathieu Dekker en ondergetekende Gerrit Schinkel achter de microfoon.
0: Present.
1: Ja, op deze eerste zaterdag van oktober alweer nemen we je mee langs bijzondere verhalen en gewone mensen. Of verhalen van gewone mensen.
0: Let's go.
1: Ja, zo is dat, ja. Welkom.

0: Schout.
1: Ja, het is weer lekker weekend, hè?
2: Ja. Dus we zitten... het is nog zomer ongeveer.
1: Ja, nou, ik vond het best wel fris. Ik had nog een korte boutjes aan. Hè. Ik denk, doen we lekker mijn weekend gouden polootje aan. Maar ja, het was nog best fris. Maar het wordt beter, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Denk het ook. Nou ja, we zitten in ieder geval lekker in de studio. En we hebben weer leuke gasten, Gerrit.
2: Ja.
1: Ja, want we beginnen, nou ja, hij is al aangeschoven, met Ed van Rossum. Die morgen een lezing houdt over bekende Gouwenaars. En hopelijk kan hij al een tipje van de sluier oplichten. Gaat dat lukken, denk je, Ed? Ja,
3: een klein tipje.
1: Klein tipje, oké. Oké. Nou ja, we gaan het zien. Daarna gaan we in ieder geval telefonisch contact proberen op te nemen met Ilse Neusink. Denk ik dat dit uitspreekt, ja. Oprichter en drijvende kracht achter de Zeldzaam Mooi Markt. Het evenement wat morgen wordt georganiseerd op de Goudse Markt. Nou, benieuwd wat voor zeldzaam moois daar te vinden is. En onze laatste gast is Sjoerd van Hintem. En hij en zijn vrouw Irma, dat is niemand ontgaan, denk ik, maar die gaan met pensioen. En dat betekent dat ze na 38 jaar afscheid nemen. Na 38 jaar van het bekende Goudse restaurant Brunel. Dat bestaat al lang, Gerrit.
2: Zo.
1: Ja.
2: Heel lang, inderdaad. Nou, dat zijn onze onderwerpen. En we beginnen eerst met muziek. Ik hoorde gisteren dat Norwegian Wood van de Beatles het favoriete nummer was van deze week overleden Paulien Cornelissen. Nou, dat leek ons een goed idee om dat ter ere van haar nog maar te krijgen.
1: Ja, zeker.
2: De Beatles met
1: mooi nummer.
2: Norwegian Wood.

0: Ja, prachtig nummer. Ter ere van Paulien Cornelissen. Wie waren de bekende Gouwenaars die een bekende rol speelden in de, een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de stad? En waar zijn zij gebleven? Ed van Rossum die vertelt in oktober tijdens twee lezingen over bekende Gouwenaars die verbonden zijn met de Rooms-Katholieke Begraafplaats en de Oude Begraafplaats in Gouda. De eerste lezing die is op 4 oktober in de kapel van de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Graaf Floresweg. En op zondag 18 oktober om 2 uur is de tweede lezing met andere verhalen in de aula van de Oude Begraafplaats. En nou ja, we zijn benieuwd of die inderdaad, wat je zei, of je inderdaad een tipje van de sluier kan oplichten zometeen.
1: Ja, welkom Ed. Voordat we naar de lezingen gaan, wil ik je eerst even terug naar die eerste, wou ik je feliciteren. En jullie stichting natuurlijk, met de publieksprijs van de Erfgoedparel 2026 door de Stichting Oude Begraafplaats. Hoe groot was jullie verrassing?
2: Nou, we waren compleet verrast. Het is een publieksprijs, dus je bent afhankelijk van de mensen die op je stemmen. En je hebt geen idee hoe dat loopt. En we wisten ook niets van de concurrentie.
0: Oké, dat wilde ik net vragen. Van waren er andere?
2: Nee, ja, er waren 5 genomineerden. En, maar er werd geen minuut aandacht besteed. Want je kon vragen wat je wou, maar je kreeg niet te horen hoe de stand van zaken was. Dus nee, we hadden geen flauw idee.
1: Nee.
2: En daarom was het wel heel
0: was de verrassing
2: leuk.
0: Extra groot.
2: Ja, ja. Ja.
1: Wat hebben jullie allemaal moeten doen om die nominatie in te sturen?
2: Nou, het wordt geïnitieerd door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. En je moest een stuk schrijven van 1 A4'tje over een bijzonder project wat je met jouw stichting of club had gedaan om mensen te betrekken bij jouw monument. Nou, dat heb ik een stukje geschreven over de bijzondere wandelingen die wij 's avonds maken op de begraafplaats. En dat ingestuurd. En eigenlijk weer vergeten dat ik het überhaupt gedaan had.
0: Ja, want mensen die jij misschien nog niet kennen. Jij organiseert wandelingen op de Oude Begraafplaats.
2: Ja, ik ben bestuurslid van de Stichting Oude Begraafplaats. En ik doe rondleidingen. En sinds 2024 doen we true crime verhalen.
0: Oh ja.
2: In de winter, in het donker, op de begraafplaats. Over mensen die op de begraafplaats liggen.
0: En die zijn behoorlijk populair volgens mij.
2: Die zijn behoorlijk populair. Ja. We hadden het idee, we doen het 1 keer. En we gaan nu aan de 15e keer maar in.
0: Zo, de 15e keer al. Sowieso.
1: Dat project heet Schaduwlevens.
2: Schaduwlevens. Schaduwlevens. Ik heb een boek geschreven over de vrouwengevangenis in Gouda. En dat hebben we genoemd Schaduwlevens. En heel veel van die vrouwen zijn overleden in de gevangenis in Gouda. Op de plek waar nu de Casimirschool staat. En die zijn begraven op onze begraafplaats. En die zijn totaal anoniem. En vandaar dat wij de term schaduwlevens bedacht hebben. En ik vertel onder andere bij die wandelingen ook over die vrouwen.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk het project.
1: Ja. Jullie kregen een prijs van 2000 euro en een bokaal van 4 kilo.
2: 7 kilo.
1: 7 kilo zelfs.
2: Ja.
1: Heb je dat in je rug gekregen? Denk ik.
2: Nou, ik kreeg hem overhandigd en ik dacht dat het van hout was. Dus ik schoot naar beneden. En toen zei de gedeputeerde, nou ik hou hem wel even voor je vast.
1: Ja, ja.
2: Het is een puur natuursteen. Het is wel mooi hoor, daar gaat het niet om.
0: Maar heeft hij
2: een
0: mooi pekje gekregen al?
2: Nou, ja, we hebben hem voorlopig nog in het venster van de aula gezet. En we zoeken nog een mooi plekje om hem misschien in te metselen, weet ik nog.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook, ja. Ja.
1: En voor die 2000 euro, heb je daar ook al een bestemming voor gevonden?
2: Nou, we hadden in eerste instantie het idee, en daar hebben we eigenlijk al dingen voor aangeschaft. We hebben een paar mensen die wat lichamelijk ongemak hebben. Een meneer met Parkinson. En we hadden het idee van wat aangepaste apparatuur, zodat hij lekker kan blijven vrijwilliger bij ons. En dat is gelukt, dat hadden we al aangeschaft. Dus dat is een mooie bestemming.
0: Ja.
2: En we hebben nog, we willen wat QR-bordjes gaan maken bij graven. En dat zou natuurlijk ook een mooie bestemming zijn.
1: Ja, ja, ja, ja. Nu naar die lezingen over de bekende Gouwenaars. Hoe is dat idee zo ontstaan?
2: Nou, Benny Slachter van de Katholieke Begraafplaats, die wilde ook wat meer mensen naar zijn mooi plekje proberen te krijgen. En toen heeft hij contact met ons gezocht. Kunnen we niet samen wat doen? En toen is het idee ontstaan. Nou, we gaan 6 lezingen doen. 3 bij hun en 3 bij ons. Over verschillende onderwerpen. Nou, het eerste onderwerp is bekende Gouwenaars. In januari gaat Corvette over de Kortakkeren bij ons praten. En Coretta Wijbrands van het archief gaat over de Oude Gouwen praten op de Katholieke Begraafplaats. En in mei gaat Erik Kooistra 2 lezingen houden over bommen op Gouda. Ja. Gerelateerd aan de katholieke begraafplaats en gerelateerd aan onze begraafplaats. Ja. En ik doe de bekende Goudenaars.
0: Oké, want de bekende Goudenaars, maar gaat dat dan om overleden bekende Goudenaars?
2: Ja,
1: die daar liggen begraven. Ja, die daar
2: in principe of mee te maken hebben. Ja, want ze kunnen dus ook op een andere manier betrokken zijn bij die begraafplaats. Nou heeft de katholieke begraafplaats geen groot archief. Dus ik moest putten uit publicaties die er al zijn. En ik hoop dat ik daar dus een leuk verhaaltje van heb gemaakt. Kijk, bij ons op de oude begraafplaats is het iets makkelijker. Want daar liggen heel veel bekende Goudenaars. Maar ik probeer nu weer een beetje groep te belichten die wel bekend zijn qua naam. Maar dat men niet weet dat ze bij ons liggen.
0: Onbekende bekende Goudenaars.
2: Onbekende, ja, daarom. Het blijft natuurlijk bekend tussen haakjes.
0: Ja, ja,
1: en je komt wel eens voor verrassingen te staan. Hè? Van, hè? Ligt die hier ook?
2: Ja, dat hebben we natuurlijk op onze oude begraafplaats meegemaakt. Ja. Dat meisje van die Nobelprijswinnaar.
1: Pablo Neruda, die Chileense dichter, ja.
2: Ja, dat is natuurlijk een bijzondere vondst. Dat kind is bij een pleeggezin in Gouden ondergebracht en is bij ons begraven. En is gewoon een trekpleister voor Spaanstalige mensen. Het is,
1: die daar ook komen?
2: Ja, die komen laatste keer met Monumentendag waren er twee Chileense mensen. Enorm emotioneel, tranen met tuiten. Waar wij dus naar staan te kijken, wat is dit?
0: Ja, ja, ja.
2: En ik heb ze gesproken en ze zeiden, ja, Neruda is in Spaanstalige landen een grootheid. En dat kind hier ligt. Ze kwamen dus, waren op vakantie in Nederland, maar ze kwamen speciaal naar Gouda voor dat graf.
0: Zo.
2: En ik heb met mensen uit Cuba gestaan, uit Ecuador, Portugal, Spanje, Chili. Het is echt heel apart.
0: Ja, heel bijzonder. En heb je nog meer voorbeelden?
2: Maar daar ga ik dus niet in de lezing meer over
0: hebben. Dat is een te bekende. Maar kun je een voorbeeld geven van een van die onbekende bekende Goudenaars die je wel gaat bespreken?
2: Ik ga morgen het ook hebben over Jan Schouten, de directeur van het museum die het museum in Gouden groot heeft gemaakt.
0: Okay.
2: En die ligt dus op de katholieke begraafplaats en ik denk dat weinig mensen dat weten.
1: Nee.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: En ik ga het ook hebben over Abraham de Korte is wel redelijk bekend. Over degene die dus in Gouda de bouwpistool werd genoemd. Want die heeft ook geïnitieerd het hele opkomst van de katholieke kerk. Hij heeft de Gouden Kerk geïnitieerd, de Kleiwegkerk. Maar ook de kapel op de begraafplaats aan de Graflorenzug.
1: Ja.
2: En die ligt daar wel begraven.
0: Oké, en dan ga je. Hoe ziet die lezing er dan uit? Ga je dan het hele levensverhaal van die mensen bespreken?
2: Nou, ik heb een PowerPoint gemaakt en ik laat wat onbekende plaatjes zien. Ik doe een verhaaltje over hun leven en ik probeer wat aspecten te belichten die niet zo bekend zijn. En als het mooi weer is en dat dreigt het te worden,
1: dan kunnen we
2: ook nog wat graven bezoeken natuurlijk fysiek op de begraafplaats.
0: Precies. Dat je nog net iets meer...
2: Dan geeft dat wel wat meer. En dan weet men ook, daar moet ik zoeken. Ja.
1: Zijn de kosten aan verbonden?
2: We vragen €5 vanwege de koffie en de organisatorische kosten. En dat is het dan.
1: Ja,
2: en dat delen we samen met de katholieke begraafplaats. Dus allemaal.
1: Ja,
0: maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad voor hen... zij zijn iets minder bekend dan de oude begraafplaats. In de zin van dat ze wat minder naar buiten treden, zeg maar, als de oude begraafplaats doet.
2: Ja,
0: maar daar willen ze dus verandering in brengen, ook door dit soort activiteiten.
2: Ben Slachter heeft er een prachtig mooie begraafplaats van gemaakt. Het is echt een natuurmonumentje, bij wijze van spreken. En hij wil dat ook laten zien. Het is natuurlijk nog een begraafplaats die gebruikt wordt.
0: Ja,
2: dus ze moeten altijd een beetje omzichtig omgaan met wat ze doen. Maar het is niet de bedoeling dat er feesttent wordt, maar zo'n lezing over mensen die daar liggen, is natuurlijk wel een mooi aspect.
1: Wat dat betreft, de oude begraafplaats is een gesloten boek eigenlijk, van wat betreft, want het wordt niet meer begraven daar.
2: Er wordt niet meer begraven, er mag nog wel verstrooid worden.
1: Oh, dat
2: op
1: wel.
2: De oude begraafplaats. Ja. En dat wordt regelmatig gedaan. Maar hij wordt niet meer begraven. Nee, sinds 1973 is gesloten.
1: Ja, ja. Je zegt, maar er mag wel verstrooid worden, maar kan iedereen die zich aanbiedt, tenminste...
2: Nee. Dat gaat
1: zijn er
2: allemaal...
1: toch bepaalde voorwaarden aan
2: verbonden? Ja, er zijn voorwaarden aan verbonden. Er ligt een strooipad, speciaal gecreëerd daarvoor. En altijd in overleg met onze stichting.
1: Dat lijkt me logisch, ja.
2: Je moet, het moet respectvol gebeuren. En er zit ook een limiet aan. Er mogen er niet te veel per jaar vanwege de stikstof. En weet ik het.
0: Nee, nou ja, mensen doen de gekste dingen. Want van de week was het nieuws dat ze zelfs in de Efteling aan verstrooiingen doen. Dus,
2: dat gebeurt natuurlijk bij ons ook af en toe. Dan zie zien we ineens iets en dan denken we dat is gewoon gebeurd.
0: Ja, ah, oké, okay, ja, dat kun je niet.
2: En daar kun je niet tegenhouden, want het is een openbare plaats, dus het is gewoon open elke dag.
0: Ja, ja, dat is waar. Maar nog even over die evenementen die dan bij de Oude Begraafplaats onder andere dus organiseren. Maar je zei net, komen na deze reeks van 2 lezingen, komen er nog meer lezingen?
2: Er komen er nog 4, 2 in januari en 2 in mei. En in november houden we weer de troekrijmwandelingen.
0: Ja, die elke, komen ook weer.
2: Elke zaterdagavond in november om 7:30 is er een troekrijmwandeling. Ik heb nieuwe verhalen. Over mensen die daar liggen dus.
1: Ja. Dat is wel de voorwaarde eigenlijk.
2: Ik vertel een verhaal, maar de essentie is gewoon waar.
1: Ja.
2: Dus ik zoek in archieven op wat ik kan vinden over die vrouwen of andere zaken. Want ik behandel ook dingen uit de oorlog, fusilleren en dat soort zaken. Maar het moet wel in relatie staan tot onze begrafenis.
0: Je maakt het niet even stiekem dat je even een dingetje erbij pakt dat het net wat spannender wordt.
2: Ik kan zeggen, het was een koude, natte morgen. Dat weet ik niet.
0: Terwijl het heel zonnige ochtend was.
2: Ja. Maar dat maak ik. Maar de essentie van het verhaal, dus de feiten, wat er gebeurd is. En met name ook hoe de mensen gestraft worden. Want dat is gewoon bizar. Ik heb een verhaal verteld over een vrouw die probeerde haar eigen café in de brand te steken voor de verzekering.
0: Okay.
2: Volkomen mislukt.
0: Ja.
2: Terwijl ze al eigenlijk geblust voordat het goed in de fik stond. Ze wordt opgepakt en ze krijgt gewoon de doodstraf.
1: Oh.
2: Dan praten we over 1837.
0: Ja.
2: Ze wordt dan ze krijgt gratie van de koning en het wordt omgezet in 20 jaar gevangenisstraf. En die 20 jaar moet ze in Gouda uitzitten. En nou, na 2 jaar overlijdt ze. Ja. En waar ligt ze? Op de Oude Begraafplaats.
0: Dat zijn mooie
2: dat soort
0: verhalen.
2: Ja.
1: Jullie hebben allemaal vrijwilligers. Hè? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? En zoeken jullie nog vrijwilligers?
2: Ja, ik denk dat we zo'n 25 vrijwilligers hebben. Er is een ploeg die elke dinsdag en donderdag op de begraafplaats werkzaamheden verricht. In het groen, maar ook het restaureren van stenen, het herstellen van stenen en andere werkzaamheden. En er is een bestuur en een groep die dus verhalen zoekt. Want ons motto is, elke steen heeft een verhaal.
1: Ja.
2: En we hebben meer dan 3000 stenen, dus we hebben niet in principe 3000 verhalen.
0: Zo. Nee. Nou, dus we zijn niet van jullie af. Ja.
1: En jullie hebben een mooie website waar ook het nodig op staat. Hè?
2: Op onze website staat doorzoekbaar de huidige situatie. Dus zoals die nu ligt, alle stenen zijn beschreven met de tekst en de mensen die er liggen. Maar je kunt ook zoeken in alle begraafregisters van alle mensen die daar ooit begraven zijn. En dat zijn er natuurlijk nog veel meer.
0: Dat zijn er veel meer, ja.
2: En die zijn allemaal beschikbaar. En bovendien hebben we bij ongeveer 100 graven al extra informatie met foto's van de mensen die daar liggen. Dan staat er op de site meer informatie. Als je dat aanklikt, krijg je helemaal uitgerold een verhaal met foto's. En noem
0: nou,
2: maar.
0: Straks misschien nog QR-bordjes bij de begraafplaats zelf met
2: weer
0: extra informatie. Precies.
2: Ja.
0: Nou, er gebeurt in ieder geval heel veel. Ed, ik denk dat we... Ja, Gerrit, wij moeten denk ik afronden.
1: Ja.
0: Maar heel erg bedankt voor deze voor je toelichting en voor je komst naar de studio. En we hopen natuurlijk dat er veel mensen komen luisteren naar die lezing over de bekende Gouwenaars. En dat ze inderdaad verrast worden door wie daar liggen en waarvan ze misschien niet weten en het verhaal ook niet kennen. Zondag 4 oktober was het. En de tijdstip was om 2 uur.
2: Ja, in de kapel op de katholieke begraafplaats.
1: Aan de Graafvoorde.
0: En je kan gewoon binnenlopen?
2: Je kan binnenlopen. Er was een aanmelding, maar kom je nog gewoon op de bonden voor, dan
1: mag
2: je het ook
1: meedoen.
0: Dan mag je gewoon
2: meedoen.
0: Oké. Goed zo, dankjewel Ed.
2: Graag gedaan.
0: Nou, wij gaan zo contact zoeken met Ilse Neuzink over het zeldzaam mooi event. Maar we gaan eerst luisteren naar Fate of Ophelia van Taylor Swift. Zij won met de clip van dit nummer deze week de MTV Video of the Year Award. Die clip die kunnen we natuurlijk nou niet zien. Maar we kunnen wel naar het nummer luisteren. Dat gaan we nu doen.

0: dat was Taylor Swift. Ja, op de Markt in Gouda vindt morgen het zeldzaam mooi event plaats. Lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers die presenteren er handgemaakte en zelf ontworpen producten. Aan de telefoon hebben wij nu, als het goed is, Ilse Neuzink, de oprichter en de drijvende kracht achter zeldzaam mooi event.
1: Goedemorgen Ilse.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, jij woont in het oosten van het land. Vandaar even was lastig om hier live aanwezig te zijn. Wanneer is dat idee eigenlijk van zeldzaam event ontstaan? Want jij bent de drijvende kracht erachter. Ik neem aan dat jij ook de oprichter bent dan.
2: Ja, dat klopt helemaal. In 2010 ben ik gestart met een website om allerlei kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers samen te brengen. En al gauw bleek er onder de makers een behoefte aan een live event, zodat zij elkaar konden ontmoeten, ideeën konden uitwisselen en hun producten aan een breder publiek te kunnen presenteren.
0: Want ja. wat was die website dan? Daar konden zij elkaar dan met elkaar spreken? Of elkaar...
2: Ja, dat was zeldzaammooi.com. En daar stonden dan allerlei producten op van makers en dan konden consumenten konden daar producten op kopen.
0: Ah, oké, dus een soort webwinkel eigenlijk.
2: Ja, een soort webwinkel, ja.
1: Ik zie dat jullie eigenlijk door het hele land die events organiseren. Zutphen, Groningen, Leeuwarden, Arnhem en Gouda. Hoe ben je zo in Gouda terechtgekomen?
2: In 2021-2022 stonden wij in Den Haag. En toen kregen we eigenlijk van deelnemers uit Gouda de vraag van... Goh, waarom komen jullie eigenlijk niet naar Gouda toe? We hebben daar een prachtig plein. En ja, het is een hele mooie locatie. En dat past eigenlijk veel beter bij ons concept.
0: Een zeldzaam mooie locatie eigenlijk.
2: Ja, een zeldzaam mooie locatie. Een mooi authentiek plein.
1: Ja, en toen zijn jullie het jaar erop hier naar Gouda gekomen ook.
2: Ja. In 2023, en het is nu al het vierde jaar dat wij twee keer per jaar, het eerste weekend van maart en het eerste weekend van oktober, het zeldzaam mooie event organiseren in Gouda.
0: Ja. Wat kunnen de Goudenaars allemaal vinden op zo'n zeldzaam mooi markt? Want het klinkt heel mooi die naam, maar wat zien we daar?
2: Nou, zeldzaam mooie producten van onder andere deelnemers die uit Gouda komen. Zo hebben we bijvoorbeeld een hele mooie deelnemer die zelfgemaakte honing en olijfolie heeft. En die verkoopt het dan op de markt in Gouda. Maar ook hele mooie prints van foto's gemaakt door een microscoop. En die zijn nog geprint op bijvoorbeeld aluminium of glas. Maar ook een deelnemer, Koek en Klets, die bakt heerlijke brownies en blondies en koekjes. En die verkoopt dan ook haar zelfgemaakte baksels op de markt.
0: Oh, dus het is echt van alles wat. Het is ambachten hoor ik, maar ook kunstwerken.
1: Cultuur, ja.
0: Het is van alles wat.
2: En lekkernijen.
0: En lekkernijen ook nog eens een keer. Want wat zijn de criteria dan voor als je op zo'n markt wil staan? Want ik neem aan dat jullie niet iedereen toelaten.
2: Nee, klopt.
0: Als ik mijzelf gebakken koekjes wil verkopen, dan weet ik niet of jullie mij zomaar toelaten. Want die zijn ook niet te eten trouwens, maar...
2: Nee, het moet natuurlijk wel van een hoge kwaliteit zijn. En het moet ook echt een zeldzaam mooi product zijn. Dus dat betekent handgemaakt, zelfontworpen of producten daarin met een goed verhaal erachter.
0: En die melden zich dan bij jullie aan? En jij doet dan die selectie? Of hoe werkt dat?
2: Ik doe dat samen met nog twee eventmanagers die allebei afgestudeerd zijn aan de Hogeschool van Amersfoort. En wij selecteren echt al de verschillende deelnemers en proberen daarin een mooie indeling te maken en een mooie routing. Zodat het plein, de markt in Gouda mooi gevuld is met daarin de diversiteit van de verschillende deelnemers.
0: En zijn het dan ook deelnemers alleen uit Gouda of zijn dan ook deelnemers uit die andere steden ook aanwezig?
2: Ook regionaal. Ook regionaal. Er zijn ook deelnemers die komen bijvoorbeeld uit Zoetermeer of uit Amsterdam. Het is echt een beetje een westerse, zeldzaam mooi event.
1: Hoe was de belangstelling de vorige keer?
2: De vorige keer was heel erg goed. Er is zelfs in juni was er een goudse auteur, Sophia Drent, die heeft de literaire parel gewonnen voor het beste boek.
1: Ja.
2: Met haar verhalenbundel, Miss Flarden en Mortywieltjes. En zij werkte samen met 16 verschillende illustratoren. En een aantal van die illustratoren die waren gescout op de zeldzaam mooie markt in Gouda.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat is dus. Ja. Er wordt ook nog talent gescout, zeg maar, om die.
1: Ja, want jullie hebben nog veel meer activiteiten dan alleen een event op een markt, hè?
2: Ja, Dat klopt. Wij doen ook het promoten van kunstenaars en ontwerpers online. Dus dan gebruiken we echt onze social media kanalen daarvoor. Om ze echt te presenteren aan een groter publiek. Zodat ze meer traffic krijgen. Zowel online als offline. We bieden ook coaching aan. Omdat we natuurlijk zoveel ervaring hebben inmiddels. Dat we ze daarin proberen te begeleiden.
0: En bieden jullie het allemaal gratis aan? Of is dat, moeten mensen een abonnement betalen? Of hoe werkt dat precies?
2: Ze kunnen een lidmaatschap bij ons afsluiten. Of een coachingstraject aangaan. En daarin zijn de prijzen natuurlijk in overleg. Wat ze daarin kunnen missen en wat wij daarin kunnen aanbieden.
0: En als je dus naar zo'n evenement wilt, zeg maar als kunstenaar of als iemand die er graag iets wil verkopen, dan kun je je wel gewoon zeg maar afzonderlijk daarvan gewoon aanmelden. En
2: ja, zeker.
0: En een kraam huren, bij wijze van spreken.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook ons verdienmodel. Ze huren bij ons een kraampje of een plek. Daarvan huren wij de marktkramen in, doen we de promotie, de marketing, de publiciteit. En we zijn helaas komen we niet in aanmerking voor subsidies.
1: Oh, ik wou zeggen,
0: dat is jammer.
1: De verlies gaat de zon op, wou ik zeggen. Morgen gaat
0: zo,
1: het helemaal
0: geld,
1: op.
0: Zo komt geld dus binnen.
1: Maar hoe komt het geld binnen? Maar dat heb je eigenlijk al een beetje verteld.
2: Ja, klopt. Ja, helaas. Gemeentes en provincies kijken daar zo tegenaan. En dat we daarin toch onze eigen broek op moeten houden. En de marges zijn niet heel groot, maar we proberen toch

0: wil aanvragen van verschillende steden of wij ook niet daar willen komen staan. Maar we proberen ook echt te kijken naar van wat past bij het concept. Een authentiek plein of een park. En waar is er eventueel nog ruimte? En ja, we willen het liefste zeg maar onze steden die we nu in onze agenda hebben. Daar gewoon echt de kwaliteit te blijven waarborgen.
1: Ja, en want je zei net van jij doet het met samen met nog een paar anderen. Maar dat is het dan ook wel. Misschien wil je ook niet te groot worden dan.
0: Nee, het moet vooral leuk blijven. En het, ja, we doen liever iets heel erg goed dan dat wij zo ontzettend veel verschillende evenementen organiseren waarin waar de kwaliteit niet meer kunnen waarborgen.
2: Maar jullie hebben verder ook vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie dus een beetje? Want ik neem aan, met z'n drieën kan je dit niet allemaal rondbreien, denk ik wel.
0: Nee, zeker niet. Per event verschilt het eigenlijk van hoe groot is het event. En dan werken we soms wel met 8 tot 10 tot 15 verschillende vrijwilligers of freelancers en zeg maar de vaste krachten.
2: Ja, zijn het ook die vrijwilligers komen die bijvoorbeeld dit keer uit Gouda of hier in de omgeving of niet?
0: Nee, die komen eigenlijk weer zeg maar bij ons in het oosten vandaan.
2: Ah, okay. Ja, zijn jullie vaste vrijwilligers.
1: Vliegend team.
0: Ja, een vliegend team. Ja, klopt helemaal.
1: Nou ja, morgen is het, hè? Morgen staat het weer op de markt. Volgens mij, het wordt wel mooi weer volgens mij morgen. Ja, dus ik denk dat wel goed gaat komen. Zijn er nog hele speciale dingen nog die mensen kunnen verwachten morgen?
0: Lekker bijzonder eten, maar ook zoals ik al eerder zei, zeg maar de prints van foto's gemaakt door een microscoop, maar ook heel mooi handgemaakte keramiek, zelfgemaakte en ontworpen sieraden, tot een heel leuk streetwear merk met hele stoere kleding van Cat of the Hill. We hebben handgemaakte kaarsen. We hebben echt hele bijzondere...
1: Ja, bezoekers kunnen zich helemaal laten verrassen in ieder geval, begrijp ik al.
0: Zeker.
1: Ja, want hoeveel kraampjes zijn er?
0: Morgen hebben wij iets meer als 50 verschillende deelnemers staan.
2: Zo. Okay. En de toegang is gratis, hè? Iedereen kan er.
0: Ja, toegang is gratis, ja. Ja.
1: En volgens mij had jij gezien, Gerrit, dat het volgend jaar weer is.
2: Ja, ik heb op de website gezien dat het volgend jaar 3 oktober ook alweer in Gouda komen.
0: Ja, klopt. En zelfs op 7 maart. Het is altijd
2: 7 maart ook al? Oh, dus 2 keer per jaar, ja.
0: Twee keer per jaar zijn wij in Gouda. Ja.
1: Ja. Nou, prachtig. Nou, ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. En het wordt vast een gezellige dag. In ieder
2: Kom je
1: geval.
2: Zelf morgen ook in Gouda kijken, of niet?
0: Ja, zeker. Wij gaan eind van de middag gaan we al richting Gouda. En dan gaan we al morgen vroeg, heel vroeg, gaan we al alles klaarzetten en opbouwen.
1: Ja, dan moet alles opgebouwd worden natuurlijk. Nou, heel veel succes daarmee. Ilse, hartstikke bedankt voor je dat je even aan de telefoon wilde komen om hierover te vertellen. En we wensen jullie natuurlijk een mooie dag morgen op de Goudse Markt. Hartstikke bedankt.
0: Ja, dankjewel. Voor jullie het veel.
1: Oké, graag gedaan. Nou, wij gaan zo naar het Goudse Nieuws, Gerrit. Maar we gaan, voordat we dat gaan doen, eerst even muziek van James Blunt. En die zingt over een zeldzaam mooi iemand.
2: Ja, You're Beautiful.
1: Ja.

0: Heb jij nog Gouds nieuws gezien, ja, wat je opvalt?
1: Het Gouds Watergilde organiseert aanstaande donderdag 8 oktober voor de 15e keer de waterconferentie. En onder het thema Gouda, stad aan de rivier, staat dit jaar de verbinding tussen de historische binnenstad en de Hollandse IJssel centraal. En de bijeenkomst die vindt plaats in de Gouden Kerk.
0: Oh, ja. Nou, dat is voor de waterliefhebbers.
1: Ja. En voor degene die graag naar IKEA gaan. Ga je wel eens naar IKEA?
0: Ik ga er wel eens heen, ja. Ja. Nou, maar dan kom ik altijd met van die kasten terug die je dan...
1: Oh, nou ja. Ja. Nou, binnenkort hoef je niet zo ver mee te gaan, want er komt een speciale kleinere versie van IKEA in Gouda. Volgende week opent die haar deuren op 9 oktober. Kunnen de Goudenaars bij het zogeheten Plan en Order Point... gewoon naar binnen wandelen. En aanstaande vrijdag is om 10:00 de officiële opening van deze IKEA aan de winkelboulevard Go Stores in Gouda. Ja, IKEA familyleden. Ben je dat?
0: Nee, hè? Ja, wel.
1: Oh ja,
0: ja. Ja, ben ik
1: nou, dan
0: wel.
1: Kan je al
0: daar
1: ben ik op 8 wel. Oktober kan je binnenkijken.
0: Oh, nou, dat hoeft dan ook weer niet. Maar wat ik wel belangrijk vind is of ze van die Zweedse balletjes hebben.
1: Oh, nou.
0: Want die lekkere Zweedse balletjes, die kan je daar in het restaurant eten. Dat, ik weet niet of je die kent, maar dat is wel erg lekker. En oh. Ik vind het wel handig dat er zo'n punt is. Als je dan bijvoorbeeld, weet je, ik heb dan wel dat ik zo'n kast in elkaar zet. Zo'n Billy of zo, of zo'n Henkie, of weet zo'n ding. En dan, als je dan een schroefje mist, gebeurt niet zo vaak. Maar dan kan je toch even daarheen om even een schroefje te halen, denk ik dan. Hoop ik dan.
1: Ja, en over eten gesproken. Ik bedoel, al 38 jaar ontvangen Sjoerd van Hintem en zijn vrouw Irma Gouwenaars in hun restaurant Brunel. Voor een verjaardag, een aanzoek of gewoon een lekker bord eten. Nu gaan ze met pensioen. Wat heeft Sjoerd in al die jaren in Gouda zien veranderen? En wat gaat hij straks het meeste missen? Hij zit hier tegen ons in de studio.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, welkom. Welkom Sjoerd. Leuk, goed dat je er bent. 38 jaar Brunel, dat is een flinke tijd.
2: Ja, ja. Ik ben lange tijd de langstzittende, in ieder geval de langstlopende in de horeca geweest. Nu wordt dat stokje overgenomen door Ton Vergeer van voorheen de tapperij en de kaasbar. Die mag nu als... oudste daar
0: Maar jij was tot nu toe nog steeds de oudste.
2: Was nog steeds de oudste in jaren. Als ondernemer in de goudshoreca. Ja.
0: Ja, en nu is het einde in zicht. Ja. Hoe voelt dat?
2: Ja, inmiddels is het einde al gepasseerd.
0: Ja,
2: vorige week zaterdag hebben we de laatste gasten ontvangen.
0: Ja.
2: Met een enorm afscheidstournee van bijna een maand. Nadat we bekendgemaakt hadden dat het echt ging stoppen.
1: En had je toen extra aanloop of niet?
2: Ja, we hadden toen...
1: Van ik wil nog een keer bij je
2: heel veel
1: eten.
2: Extra aanloop van heel veel vaste gasten die de kans aangrepen om nog één keer
0: nu
2: te komen.
0: Nog kan.
2: Ja, we hebben ook nog nooit zoveel mensen teleurgesteld in één maand tijd.
0: Oh.
2: Omdat ze er niet meer bij konden. Het restaurant was elke avond vol. Wij zeiden wel, het is elke avond zaterdag. Heel erg vol. Heel erg intensief ook. Ontzettend veel lieve mensen met ontzettend veel lieve wensen voor ons. Kaartjes, herinneringen, alles werd genoemd en benoemd. Het was ontzettend...
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ook voor jou natuurlijk enorm goed doet, zeg maar, om die stukje waardering
2: Ja, we kregen echt... We hadden echt het idee dat we terugkregen wat we er 38 jaar ingestopt hadden. Veel aandacht, veel passie, ook met name voor de gasten. En daar kwam heel veel op terug en dat was indrukwekkend. En zondag hebben we het afgesloten met een klein intiem feestje op de visbanken.
0: Oh ja,
2: en daarmee was het eigenlijk op wat opruimen en schoonmaakwerk na was het gebeurd met Brunel na 38 jaar.
0: Is dat niet gek dan? Dat je dan na zo'n enorm feest heb je gehad en zo'n hele drukke periode van elke dag lijkt het wel zaterdag. En dan ineens is het klaar.
2: Het is een waanzinnige overgang van volop in de running naar eventjes niks. Nou blijft er nog wel veel af te handelen hoor. Maar,
0: ik wou net zeggen, je gaat stiekem toch nog even snel naar het restaurant toe om even wat dingetjes nog te regelen.
2: Ja, met name het contact met de gasten is natuurlijk in één keer over.
0: Ja.
2: Hoewel ik net even bij de kaasboer was en toch al drie mensen weer sprak die nog even wat te melden hadden.
0: Als je 38 jaar al in
2: eenzaam zal ik niet worden.
0: Nee, dat geloof ik ook. Maar neem ons eens mee naar het begin. Want hoe kwamen jullie eigenlijk bij dit restaurant terecht? Hoe zijn jullie dit ooit
2: nou,
0: begonnen?
2: Om het verhaal niet te ingewikkeld te maken. Maar de oorsprong van Brunel die bevindt zich in de tijd dat bistro Julien daar haar deuren sloot vanwege het faillissement. En de toenmalige exploitanten van Vidoc. wel bekend natuurlijk, ja, ook in Gouda, het pand kochten en besloten daar een wat luxer restaurant te gaan beginnen. En de toenmalige exploitanten die waren toevallig ook, hadden dezelfde achtergrond als dat ik had, namelijk vanuit het welzijnswerk. Wij waren allemaal jongerenwerker ooit in verschillende gemeentes, Gouda, Utrecht, ik zelf in Woerden. En zij bedachten dat dat voor mij wel, dat wel iets voor mij zou zijn om daar de schepter te gaan zwaaien.
0: Ja.
2: En dat verbaasde mij zeer, want ik had wel veel als scholier en student wel veel horeca achter de bar. Gewoon zoals heel veel jonge mensen dat hebben in de horeca tijdens hun studietijd en dingen meer. Lekker werken in de horeca om wat bij te verdienen.
0: Maar niet achter het fornuis?
2: Maar ik had geen ervaringen met het runnen van een restaurant. Overigens, achter het fornuis heb ik nooit gestaan. Okay. Dus binnen het hele scala van werkzaamheden wat je in een restaurant hebt, heb ik altijd alles gedaan.
0: Ja.
2: Ik kan het zo gek niet bedenken.
0: Behalve
2: koken. Dat
0: ja, nee, precies.
1: Maar en je vrouw, wat Irma?
2: Mijn vrouw, in de beginjaren had mijn vrouw nog gewoon een flitsende carrière in de reclame, zoals ze dat noemen, bij een groot Nederlands reclamebureau. Dat heeft ze tot 1993 gedaan. Daarna kwamen de kinderen en moesten wij keuzes maken in de zin van, horeca is namelijk intensief werk, dus arbeidsintensief werk.
1: Ja.
2: Moesten wij keuzes maken, hoe pakken we dat aan? Toen heeft mijn vrouw de taken binnen het gezin op zich genomen en ik heb gezegd, dan is het restaurant voor mij. Maar mijn vrouw heeft altijd, dat is ook vanaf het begin, of buiten haar werk of buiten het gezinswerk, gezorgd voor het interieur, voor de ambiance, voor de sfeer. Wat smeerolie in de processen, bijvoorbeeld met personeel. Ik ben een heel aardige jongen, maar kan ook wel eens uit de bocht vliegen. Op dat soort fronten.
0: Dan moest zij het even goed gemaakt.
2: Heeft mijn vrouw ontzettend veel goed werk gedaan. En met dat de kinderen wat ouder werden, is ze steeds dieper het restaurant ingekomen. En hebben we de taken verdeeld in de zin van dat ik heel veel van het vloerwerk gedaan heb met directe gastencontact en dingen meer. En mijn vrouw met name alles wat daar omheen hangt.
0: En misschien ook de reclame.
2: Zeker ook de reclame. Waar we heel goed mee gescoord hebben in het verleden ook. En ook met het brengen van sfeer en ambiance en huiselijkheid.
0: Want waar komt de naam vandaan?
2: Brunel is heel simpel. Dat is uit de oude slagerij Brunel kwam dat voort. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw heeft slagerij Brunel op hetzelfde adres gezeten. Dat kon je nog terugzien aan de betegeling aan de wanden.
1: Huh?
2: Tot aan het plafond doorliep. Dat was een begrip in Gouda ooit. Was er een aantal jaren vanaf in die Julien-tijd. En nog wat andere exploitanten die daarin gezeten hadden. Maar toen dat pand eenmaal gekocht was, toen kwamen er veel oudere Gouwenaren die zeiden van, hé, dat is het pand van Brunel. En dat vonden wij eigenlijk wel goed klinken. Een beetje Frans en dingen.
0: Ja.
2: Ja. En zo zal ooit de naam Brunel ook nog weer bij oude Gouwenaren nog wel bekend zijn. Maar vanaf nu zullen ze het moeten doen met Maison Brut, Bistro et Champagne. En ik denk dat die ook wel zal beklijven, die naam.
0: Ja, zeker. Ja, want dat wordt de nieuwe naam dan. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben.
1: 38 jaar menukaarten. Ik bedoel, wat is er een beetje de grootste verandering in de afgelopen 38 jaar? Zijn er bijvoorbeeld gerechten die er 38 jaar geleden op staan en nu nog?
2: Er zijn natuurlijk een aantal algemene restaurantklassiekers, want zonder carpaccio schijn je geen restaurant te kunnen openen. Maar de veranderingen in die 38 jaar die zijn met name ook in het gedrag van de mensen. Hè. Hoe mensen de horeca opnemen in hun dagelijks bestaan. Daar waar we begonnen met vooral zakelijk. Vooral als er iets speciaals te vieren was. Een 50-jarig huwelijkfeest. Een verjaardag en dingen meer. Werd het natuurlijk steeds meer een hapje uit eten. Men gaat veel vaker op bezoek in de horeca. Men besteedt veel makkelijker geld in de horeca. Dat is eigenlijk het grootste verschil. En de invloeden van de diversere keukens. Het was natuurlijk vooral Franse restaurants die we hadden, ook in Gouda.
0: Ja.
2: En niet alleen in het restaurantbestand in Gouda heb je in de loop van de jaren heel veel meer erbij gekregen. Japanners, allerlei type restaurants. Maar ook op de kaarten van de verschillende restaurants zijn de buitenlandse invloeden steeds groter geworden.
0: Ook bij jullie op de kaart?
2: Heel veel Aziatische invloeden. Helpt ook mee als je twee mensen in je keukenbrigade hebt die een gedeeltelijk Koreaanse achtergrond hebben.
0: Ja.
2: En dat je mensen in je team hebt die een Surinaamse achtergrond hebben. Dan komen er ook vanzelf.
0: Vanzelf van die invloeden komen er in je keuken.
2: Mediterrane invloeden, dus niet alleen Frans, maar ook Italiaans en dat soort dingen. Dus dat veel meer elementen van gerechten vanuit de wereldkeuken, dat is wel een grote verandering.
0: En dan moet je denk ik ook wel vanuit concurrentieoogpunt, zeg maar. Hè? Juist omdat je veel meer andere keukens erbij krijgt en meer restaurants ook erbij krijgt.
2: Ja, dat is een... Nou, je moet bij de tijd blijven, maar dat is sowieso een opgave. Dat is een opgave voor elk bedrijf, maar dus zeker ook voor restaurants en voor horeca. Je moet je natuurlijk wel door blijven ontwikkelen. En ik meen, en dat is zonder enige arrogantie, maar ik meen dat wij met Brunel er in de 38 jaar in geslaagd zijn. Dat is dus de grootste verdienste van mijn vrouw, hoor. De grote verdienste van mijn vrouw. Dat wij erin geslaagd zijn om eigen tijds te blijven. Dat we niet op het laatst een restaurant waren van oude mensen, zeg maar.
0: Nee, gewoon precies.
2: Een bij de tijds restaurant.
0: Met... Nou ja, en dat je nog als restaurant er nog bent. Want dat is natuurlijk ook
2: dat
0: wat je
2: ook,
0: heel...
2: Dat is ook al knap.
0: Dat is best, want soms dan komt er zo'n restaurant en dan is het duurt een jaartje is het weg. Maar...
2: We hebben wel een aantal momenten gehad waarop je zou kunnen zeggen, dat je voortbestaan is in gevaar. We hebben de economische crisis gehad.
1: En corona, hoe ging het aan mee?
2: We hebben corona gehad. Nou, corona, dat is wat tegenvallers betreft natuurlijk het stevigste punt, dat je opeens je deuren moet sluiten
1: en
2: geen inkomsten hebt. Ik heb altijd geleerd dat als je je deur dicht houdt, dan ga je failliet. Daarom gingen we ook elke dag open.
1: Ja,
2: dan gingen
1: we
2: netjes aan het werk. Corona die dwong ons om dat te doen. Maar nadat we een dag of vijf in de koplampen van de ellende hadden zitten staren, kwamen we met name ook door onze kinderen aangestuurd met onze thuismenu's, Brunel bij u thuis.
0: Oh ja.
2: In het vervolg daarop ook cinema culinair, het thuis bekijken van een film en dan vanuit zo'n tasje je gerechten daarbij combineren. Hadden wij binnen de kortste keren een fantastische formule te vangen.
0: Hoe deed je dan met cinema culinair? Want dat was dan iemand bekeek dan zelf thuis de film? Hadden jullie dat als suggestie en een diner bij?
2: Eigenlijk een concept vanuit de zalen waarbij je een film kijkt en dan op een gegeven moment er allerlei mensen naar binnen stormden die dan de kijkers aan naar de film het gerecht presenteerden, wat je ook zag gemaakt zag worden of
0: in de film,
2: genuttigd zag worden door Meryl Streep in de film.
0: Ja.
2: Dat kon natuurlijk niet meer. Die zalen gingen dicht, de restaurants gingen dicht, de bioscopen gingen dicht. En dat concept is toen verplaatst van de zalen naar de thuismenu's. Dus wij verzorgden een 7-8 gangen die terugkwamen in die film op enige manier met een draaiboek erbij. Mensen streamde thuis de film en aten gewoon mee met dat wat
0: met
2: er in de film gebeurde.
0: Met de
2: hoofdpersoon. Het was best wel ingewikkeld. Stilzetten, bereiden, weer terugkijken. Maar het was het enige wat op dat moment kon.
0: Ja.
2: En in combinatie met de thuismenu's en de cinema culinaire kwamen wij van een groot dieptepunt in ons bestaan, namelijk de deuren moeten sluiten, kwamen we tot een heel groot hoogtepunt. Want je moet je voorstellen dat wij in het restaurant op een drukke avond maximaal 60 mensen kunnen ontvangen. Of konden ontvangen, moet ik zeggen. En dat wij soms op zaterdagen 1200 man een diner verzorgden via Brunel bij u thuis of Cinema Culinaire.
0: Dat was een enorm succes eigenlijk.
2: Dat is een enorm succes geweest. Dat heeft er ook toe geleid dat wij van al de goede steunmaatregelen, steunregelingen die er waren, uiteindelijk heel weinig nodig hebben gehad of hebben gebruikt om te blijven bestaan. Ja. We hebben eigenlijk in ons eigen voortbestaan voorzien.
0: Ja, het maakt jou creatief, zo'n crisis natuurlijk. Hè? Ben je verplicht om iets te bedenken.
2: Ja, en toen waren we ook vooral een familiebedrijf met onze vaste mensen. We hebben altijd wel een hele goede familiesfeer gehad. Ook met onze bedieningsbrigade, onze keukenbrigade, onze afwassers.
1: Nooit problemen gehad met gebrek aan personeel. Want je hebt nog wel eens restaurants, die zijn een paar dagen in de week dicht. Omdat er geen personeel is in die keuken.
2: Het enige moment dat wij een klein beetje problemen hadden om ons personeelbestand op peil te houden, was direct na de corona. corona. Ja. Toen bleek dat ons systeem van cooptatie, dus mensen die bij ons werken, die ook weer mensen meebrengen die ook bij ons komen. Dat zijn dan broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, schoolgenoten, teamgenoten, ja. Mensen die je kent. Dat ging eigenlijk als vanzelfsprekend. En daar kwam een breuk in. En toen zaten we opeens eventjes wat krapper. Dat heeft zich weer heel snel hersteld. En we hebben eigenlijk in al die 38 jaar nauwelijks problemen gekend.
1: Nee, vast wel hilarische momenten meegemaakt ook. Kan je nou bijvoorbeeld één iets noemen van, goh, dat zal me altijd bijblijven. Dat was een avond.
2: Ja, ik kan niet te veel vertellen, want mijn creatieve kinderen hebben ook altijd nog het idee dat er een boek moet komen over onze ervaringen in Brunel. Dus ik moet de grote scoops nog niet verklappen.
1: Maar die zijn er wel dus.
2: Er zijn heel veel verhalen te vertellen over wat er bij ons in het restaurant heeft voorgevallen. Ik kreeg niet voor niets tijdens mijn afscheid een heel mooi door mijn zwager gecreëerd bord, waarin er een vergelijking getrokken werd met Fawlty Towers. Dat kan alleen maar als er zich in het bestaan van ons voldoende situaties voorgedaan hebben, waarom ik een beetje op John Cleese begon te lijken.
3: Ja.
2: dat boek of die eventueel een podcast, die zal er misschien nog wel eens een keer komen. Maar een van de dingen die mij bijvoorbeeld heel erg bijgebleven is, dat was dat wij hebben veel artiesten ontvangen die daarna, na hun voorstelling in de Schouwburg moesten.
1: Ah, ja.
2: En zo hadden wij te gast George Kooijmans van de Golden Earring.
1: Golden Earring, ja.
2: Boudewijn de Groot en Henny Vrienden, die dat programma hadden waarin zij met z'n drieën
1: Vreemde Kostgangers heette.
2: Vreemde Kostgangers.
1: Ja, prachtig.
2: En dat bleek ook een beetje vreemde restaurantgangers te zijn. Want wat wij ook serveerden aan hen, Boudewijn de Groot en George Kooijmans, die aten niks. Die, twee hapjes en dan legden ze het weer neer. En toen Henny Vrienden uiteindelijk bij de kassa kwam om af te rekenen en ik daar iets toch een beetje vroeg van.
3: Vond ze het wel lekker?
2: Wat is dat? Toen zei hij, het is onvoorstelbaar. Deze mannen, George Kooijmans heeft opgetreden voor massaal publiek op allerlei podia. Boudewijn de Groot is ook geen kleine jongen.
1: Nee.
2: Ze moeten vanavond optreden.
1: Zijn ze zenuwachtig?
2: Bloed en bloednerveus. Konden geen hap door hun keel geven.
1: Nou, ja.
2: En zegt Henny Vrienden, elke avond weer. Dat is
3: ongelooflijk.
2: Dat vond ik heel opmerkelijk.
1: Ja.
2: We hebben Paul de Leeuw aan de lijn gehad die zelf reserveerde. En die schijnbaar niet genoeg verbazing in onze stem hoorde toen we opschreven, Paul de Leeuw, vier personen vanavond vroeg, want hij moet nog naar de Schouwburg. En hard uitriep van, ik ben het echt hoor.
1: Het gaat vast een heel mooi boek worden, denk ik. Want ja, je bent bij pensioen, dus je hebt tijd genoeg, of niet?
2: Daar moeten we nog een beetje achter komen. Ik heb gedurende dit afscheidstournee en ons feest hebben wij heel veel mensen gehoord die ons goede tips gegeven hebben voor hoe je die tijd in kan vullen. We zijn gewaarschuwd voor het zwarte gat, maar we hebben ook gehoord dat het niet bestaat. We moeten het zelf gaan ervaren.
3: Ja.
2: Wij gaan gewoon door met de dingen doen die wij altijd al deden. We houden van wandelen, fietsen, op reis gaan, een feestje op z'n tijd, een goed boek lezen, een film kijken, een beetje knuffelen. Dat wordt wel minder. Maar daar gaan we mee door. We gaan het alleen met veel meer rust doen, omdat de roep van het bedrijf op de achtergrond.
1: Het moet niet meer, het mag.
2: Het hoeft niet meer, het mag.
1: Ja.
2: En we gaan eerst eens kijken hoe het ons bevalt als die druk weg is. En ik denk dat dat wel gaat lukken.
3: En natuurlijk overal, en nu zijn er genoeg restaurants in Gouda waar je nu zelf kan gaan eten.
2: Ja, dat hebben we tot nu toe niet zo heel veel gedaan. We gingen graag uit eten buiten de stad. Gewoon om even weg te zijn uit die sfeer. Maar wij gaan zeker in Gouda eten. En niet alleen meer bij ons favoriete restaurant. Het Nieuw Tandoor op de Lange Tiendeweg. Kan ik zeker niet onvermeld laten. Een prachtige plek ook. Met mensen erin die met heel veel hart voor de zaak ook heel hard werken.
3: Ook al heel lang.
2: En heel veel waardering ook eigenlijk verdienen. Wij als gezin hebben daar in ieder geval heel vaak gedaan. Wat andere mensen ook heel graag bij ons kwamen doen. Namelijk gewoon alles vieren wat er te vieren viel.
3: Ja.
1: En bij Brunel schrijf je ook alweer aan, een keertje?
2: Bij Maison Brut. De opvolger van Brunel gaan wij natuurlijk zeker ook een keer kijken wat het geworden is. En hoe het enthousiasme van de nieuwe exploitanten is enorm groot. En dat hebben ze ook over weten te brengen op ons huidige personeel, die ook voltallig overgaat daar naartoe. Dus wij gaan zeker kijken hoe dat uitpakt. Ze zijn druk bezig en we hebben er het volste vertrouwen in dat dat ook weer een hele mooie plek gaat worden binnen de Goudse horeca.
1: Ja.
3: Ik hoorde de eindtune al. Dus we moeten helaas de uitzending alweer afsluiten.
1: Ja, Sjoerd, bedankt. En we hopen dat je nog heel lang van je pensioen mag genieten in ieder geval.
3: Ja, maar volgens mij ben je nog lang niet klaar met Brunel. Want ik hoor een boek en een podcast en van alles. Dus,
2: je weet het nooit.
3: Nee, dat komt vast goed. Dankjewel voor je komst naar de studio. En,
1: volgens mij hebben we geen tijd meer voor muziek.
3: Nee, gaan we niet meer doen. Ik denk dat we moeten afsluiten, Gerrit. Want dat was het wel weer voor vandaag. We hebben een tipje van de sluier kunnen oplichten over de lezing over de bekende Gouwenaars van Ed van Rossum morgen op de katholieke begraafplaats. Morgen is het ook groot feest op de Goudse Markt, want dan wordt het zeldzaam mooi event gehouden met allerlei van kunst tot ambachten en lekkere koekjes. Sjoerd van Hintem en zijn vrouw die gaan na 38 jaar met pensioen en die gaan van restaurant Brunel verlaten, maar Gouda zeker niet volgens mij.
1: Nee.
3: Ja.
1: En mocht je nog een deel van de uitzending hebben gemist, we zijn natuurlijk terug te vinden via Instagram, maar ook via onze interviews. Die verschijnen dan op YouTube-kanaal. En vakkundig geknipt en geplakt door Ramon.
3: Zeker, volgende week zijn we er gewoon weer. Met nieuwe gasten en nieuwe verhalen. En natuurlijk alles wat Gouda net een beetje mooier maakt. We gaan wel lekker van het weekend genieten, Gerrit.
1: Ja.
3: Wat jij? Nou, bedankt voor het luisteren.
1: Vanmiddag naar de voetbalderby. GSV Gouda. Of ONA.
3: Oké. Dat wordt vast weer een mooie wedstrijd.
1: Ja. Bedankt Arjan Doelman, bedankt. Ja,
3: bedankt Arjan voor de techniek. En fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Gemeenten moeten meer geld steken in zwemles voor kinderen met een beperking. Onderzoekers van het Mulier-instituut hebben dat gezegd. Het sportonderzoeksinstituut vroeg waar ouders van kinderen met een beperking tegenaan lopen in de zoektocht naar zwemles.
5: En dan noemen ze vaak dat het best moeilijk is om goed aanbod te vinden. Dus aanbod dat past bij wat hun kind nodig heeft. En dat ze ook moeilijk kunnen vinden in welk zwembad dat dan is. Of hoe de lessen er precies uitzien.
4: De speciale lessen zijn vaak duur en er zijn niet altijd genoeg gespecialiseerde zweminstructeurs. Er zijn wel regelingen bij gemeentes, maar die verschillen. En dat leidt tot ongelijkheid, zeggen de onderzoekers. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd voor de executie van een legerpsychiater. Deze man van Palestijnse afkomst werd in 2013 ter dood veroordeeld vanwege de moord op 13 militairen die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. De man stelde dat hij de militairen had doodgeschoten om moslims en Taliban-leiders tegen de Amerikanen te beschermen. De laatste keer dat een militair werd geëxecuteerd in de VS was in 1961. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde gisteravond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer, meldt de veiligheidsregio Groningen.
6: Het schip was aan het varen en ging de haven binnen en toen ontdekte men dat de water naar binnen liep.
4: Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe het gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur Jeffrey Archer is overleden. Er zijn wereldwijd zo'n 300 miljoen van zijn boeken verkocht. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less. Zijn grote bestseller was Cain and Abel. Jeffrey Archer was ook politicus voor de conservatieve partij. Hij is 86 jaar geworden. Het weer, de dag begint op sommige plaatsen nog mistig. In de loop van de ochtend lost die mist op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag 10 minuten vertraging tussen Knoopend Ketelplein en Rijswijk Plaspoortpolder. Heel veel vertraging op de A4 Den Haag Rotterdam. Door een ongeluk bij de Benelux tunnel 2 rijstroken zijn dicht tussen Den Haag Zuid en Knoopend Ketelplein 6 kilometer file. Een file op de A15 Rotterdam Europoort bij de Suurhofbrug 2 kilometer, een kwartier vertraging. 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk, 4 kilometer. Door een ongeluk op de A20, Hoek van Holland-Gouda, 10 minuten vertraging tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie. En veel vertraging op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne bij de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Gouwe Stad.
9: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. En ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van het metrostation naar het vliegveld vervoert. De Spaanse oostkust werd afgelopen weekend getroffen door extreem noodweer met stortregens en krachtige wind. En dat komt door extreem warm zeewater, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
1: Het is 3 graden warmer dan normaal. Het zit tegen de 26 graden aan. Ja, zulk warm zeewater, dat is gewoon allemaal extra energie voor zo'n onweersbui wat probeert te vormen. Dat is waarschijnlijk ook wel de aanleiding geweest dat dit zo heeft kunnen plaatsvinden dit afgelopen weekend.
0: Het noodweer had opvallend veel weg van een tropische storm. Of dat het ook echt was, moet vervolgonderzoek uitwijzen. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij een van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. Fenton maakt ook de tunes van veel BBC-programma's, zoals Newsnight. George Fenton is 76 jaar geworden. De Amerikaanse voormalige tv-dominee Jim Baker is overleden. Hij werd in de jaren 70 en 80 steenrijk door zijn optredens op televisie met zijn Praise the Lord Club, samen met zijn vrouw Tammy.
2: You can defeat me. You cannot defeat a child of God. Hallelujah. Greater is he that is in you, right, in me, than he that's in the world. The sun will shine again.
0: Later bleek dat hij miljoenen dollars die zijn volgelingen hadden gedoneerd had gebruikt voor zijn extravagante levensstijl. Eind jaren 80 werd hij veroordeeld voor grootschalige fraude. Jim Baker is 86 jaar geworden. Het weer hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost hij op en dan is er een afwisseling van zon en wolken. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is de vertraging nog een kwartier tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ieperburg 11 kilometer file. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer file. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file. Door een ongeluk op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie 6 kilometer file. A20 Gouden Hoek van Holland, 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwen en Terbrechtseplein in 10 kilometer file. Op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel, 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou meldt dat Oekraïne de afgelopen uren zeker 650 drones heeft afgevuurd op zijn regio. Daarbij zijn volgens de gouverneur van de regio zeker 2 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. 150 drones zouden zijn vernietigd of uitgeschakeld. Russische media spreken van de grootste droneaanval op de regio in 2 jaar. In totaal zouden 16 gemeenten in de regio Moskou zijn aangevallen en tientallen huizen zijn beschadigd. Oekraïnse media schrijven dat ook een grote Russische olieinstallatie is getroffen waar brand zou zijn ontstaan. Een Amerikaanse marinier wordt ervan verdacht dat hij in Japan een vrouw heeft vermoord. De man van 20 zou haar hebben gewurgd en haar portemonnee en rugzak hebben gestolen. De marinier ontkent dat hij bij de zaak betrokken is. De arrestatie leidt tot opschudding in Japan. Op de eilandengroep waar de Amerikanen een vliegbasis hebben, wordt geprotesteerd tegen hun aanwezigheid. De lokale autoriteiten zeggen dat de laatste jaren het aantal strafzaken waar Amerikaanse militairen bij betrokken zijn, sterk is gestegen. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het OV en bijvoorbeeld leerlingenvervoer aan elkaar te koppelen. Volgens de staatssecretaris is er van alles in de regio, zoals regiotaxis, belbussen, buurtbussen en deelauto's, maar werken die veelal langs elkaar heen. Wat staatssecretaris Bertram betreft kan dat efficiënter. Ook wil ze proeven gaan doen met zelfrijdende bussen. Sinds vorig jaar rijdt al zo'n bus in Rotterdam die mensen van een metrostation naar het vliegveld vervoert. De Engelse componist George Fenton is overleden. Hij schreef de muziek voor tientallen films en televisieseries. In 1982 componeerde hij de muziek voor de film Gandhi, waarvoor hij 1 van zijn 5 Oscar-nominaties in de wacht sleepte. Later volgden nog films als Clockwise en Groundhog Day. George Fenton is 76 jaar geworden. Het weer, eerst nog mist, later een afwisseling van zon en wolken. In het noorden kan lokaal een bui vallen. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens meerdere Duitse media wordt Hanning verdacht van spionage. De 80-jarige Hanning zou na zijn vertrek bij de dienst geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, om daarmee een veiligheidsanalyse op te stellen voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Het kabinet maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de regio en wil daarom het openbaar vervoer verbeteren. Er moeten proeven komen met zelfrijdende bussen om personeelstekorten op te vangen. En ook moeten bestaande vervoersmiddelen als regiotaxis en buurtbussen beter op elkaar afgestemd worden. Voor de kust van Bulgarije in de Zwarte Zee is een schip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. 18 bemanningsleden van het brandende schip zijn gered. Een aantal van hen raakte gewond. Van het gezonken schip zijn nog geen opvarenden gevonden. Volgens media gaat het om vrachtschepen die voeren onder de vlag van Togo en de archipel Palau in de Grote Oceaan. In de Amerikaanse staten New York en Pennsylvania is een grote uitbraak van mazelen. Deze week zijn al meer dan 100 mensen besmet geraakt in New York. Daar is de noodtoestand uitgeroepen, zodat hulpverleners sneller kunnen ingrijpen en vaccins kunnen uitdelen. In Pennsylvania zijn 5 mensen overleden en liggen 200 patiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van mazelen is een van de grootste sinds de jaren 90. Volgens deskundigen komt dat door de dalende vaccinatiegraad in de VS. Het weer, wolkenvelden met af en toe zon. In het zuiden is de meeste zon. In het noorden kan plaatselijk wat regen vallen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en Afrit Oostvoorne 11 kilometer file door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven voor een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend. Duitse media zeggen dat het niet om Rusland gaat. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. In de Canadese provincie Quebec zijn de verkiezingen gewonnen door een partij die zich wil afscheiden van Canada. De Franstalige partij haalde net niet genoeg zetels voor een meerderheid en moet steun zoeken bij andere partijen. De overwinning is een tegenslag voor premier Carney, die juist eenheid wil vanwege de handelsoorlog met de VS. Of Quebec zich echt gaat afscheiden is nog maar de vraag. Eerdere pogingen voor een referendum mislukten en in recente peilingen wil een meerderheid van de inwoners van Quebec zich ook niet afsplitsen. De middelbare school in Oud-Beierland heeft vanwege de protesten in Frankrijk op het laatste moment een schoolreis afgeblazen. De leerlingen zouden deze week naar gasgezinnen gaan in de buurt van Parijs. De school vindt dat niet verantwoord, omdat scholierenprotesten zijn uitgelopen op geweld. Tientallen mensen raakten daarbij gewond en duizenden werden opgepakt. De meeste ouders en leerlingen hebben begrip voor het besluit. Omdat andere groepen van de school naar Engeland, Praag en Berlijn gaan, is voor de geannuleerde klassen ook een alternatief geregeld. Zij gaan nu een paar dagen naar Drenthe. Het weer, zonnig en overwegend droog. Alleen in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist, blijft droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië zijn twee vliegvelden aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Enkele uren voor de aanvallen hadden de Houthi-rebellen in buurland Jemen gemeld dat er raketten en drones waren afgevuurd richting Saoedi-Arabië. De aanvallen waren op 2 internationale vliegvelden in de grensregio. De Houthis claimen ook dat ze een 3e luchthaven hebben geraakt. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat dit jaar naar de Belgisch-Amerikaanse wetenschapper Francis Halsen. Hij is de grondlegger van het meten van neutrino's, deeltjes uit het heelal die extreem veel energie bevatten. Bij de uitreiking van de prijs sprak het Zweedse Nobelcomité van spookachtige boodschappers uit de kosmos. Neutrino's gaan bijna overal doorheen. De zwaartekracht heeft weinig effect op de deeltjes en worden dus ook niet beïnvloed door elektromagnetische kracht. Halsen krijgt ongeveer 1 miljoen euro. Het gebeurt niet vaak dat de prijs naar 1 wetenschapper gaat. Vaak gaat het om een team. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst is aangehouden voor mogelijke spionage. Na zijn vertrek bij de dienst zou de man informatie hebben doorgegeven aan een buitenlandse inlichtingendienst. Welke is niet bekend, maar volgens Duitse media gaat het niet om Rusland. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. En in onder meer Lyon en Straatsburg zijn er gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is het grootste landelijke protest tot nu toe. In Frankrijk wordt al weken actie gevoerd voor betere omstandigheden en het opknappen van schoolgebouwen. Het weer vanmiddag op meer plekken zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw mist. Het blijft dan droog en wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tussen de 150 en 200.000 mensen lopen mee in protestmarsen door heel Frankrijk, hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Scholieren, docenten en ouders protesteren tegen de in hun ogen belabberde staat van het onderwijs in Frankrijk. De betogers blokkeren onder meer honderden scholen. In Lyon en Straatsburg zijn er gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. De Britse modesite ASOS is mogelijk gehackt. Gebruikers van de app kregen vanochtend een vreemde melding op hun telefoon die gericht was aan het beveiligingsteam. Daarin zou staan dat hackers de controle hebben over de online omgeving. Volgens Britse media is nog niet duidelijk hoeveel klanten het bericht hebben ontvangen. Het bedrijf heeft zelf nog niets gezegd over de mogelijke hack. ASOS heeft wereldwijd 17 miljoen klanten in meer dan 150 landen. Organisatoren van evenementen in Breda protesteren tegen de forse verhoging van de vergunningskosten van meer dan 100%. In een brandbrief aan het stadsbestuur eisen 18 organisaties volledige openheid over de prijsstijging. Onder de ondertekenaars zitten vrijwilligersorganisaties als Stichting Kielegat en het Breda Jazz Festival, maar ook commerciële organisaties als Breda Live en het Duikbootfestival. De organisatoren zeggen dat ze best willen meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt, maar ze willen weten waarop die zijn gebaseerd. Uit een museum in Frankrijk is een van de duurste en zwaarste boeken ter wereld gestolen. Alleen al de kaft die door Salvador Dalí is gemaakt weegt 150 kilo. De diefstal was in de gemeente Issoire, ten westen van Lyon. Het is nog een raadsel hoe de dieven het boek mee naar buiten hebben gekregen. De eigenaar van het kunstwerk noemt de diefstal een aanslag op de Franse cultuursector. Het boek De Apocalypse weegt 210 kilo en er werkten 14 kunstenaars aan mee. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon af en toe door. In het noorden kan nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint opnieuw met mist. Het blijft droog en ook dan 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam staat bij de Maasvlakte 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug. Tot 10 oktober, 10 uur 's ochtends, duren die werkzaamheden. De N209 Hazerswoude Rotterdam file van 2 kilometer bij Hazerswoude Dorp. En de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De AfD heeft voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement in Duitsland in handen gekregen. In het nieuwe parlement in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen. Als voorzitter kan Rausch bijvoorbeeld ambtenaren benoemen en vervangen en bepaalt hij wie het parlement mogen betreden. Maar ook zou hij de commissies waarin wetgeving wordt voorbereid zo kunnen aanpassen dat de AfD het voor het zeggen krijgt. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt bestempeld als extreem rechts. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was zaterdag naar Kenia gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. De ebola-variant die nu rondgaat is de dodelijkste ooit. De uitbraak was in mei in Congo en sindsdien zijn er meer dan 4000 mensen aan overleden. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont mag naar Spanje terugkeren. Het arrestatiebevel tegen hem is ingetrokken door het Spaanse Hooggerechtshof. Puigdemont leefde na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië in 2017 in ballingschap. 90% van de Catalanen stemde toen voor onafhankelijkheid. Maar de Spaanse regering en rechtbanken verklaarden het referendum als illegaal. Puigdemont vluchtte vervolgens het land uit om vervolging te voorkomen. Door een aanpassing aan de amnestiewet mag hij nu terugkeren naar Spanje. Op de Westerschelde bij Breskens is een schip vastgelopen op een zandbank. Aan boord waren 70 passagiers en 5 bemanningsleden. Een groot deel van de passagiers is op leeftijd en een van hen zit in een rolstoel. Inmiddels zijn de meeste passagiers met boten van de KNRM naar de kant gebracht. Het is nog niet bekend hoe het schip op de zandplaat kon vastlopen. Het weer droog en zonnig, in het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste oponthoud onder andere op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoopend Prins Klausplein 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Dus de linker rijstrook dicht in de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Is this how it's supposed to be?
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Wil van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van het internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen erdoor worden lastiggevallen en afgeperst. Van Wil erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar de opsporing van de daders is lastig. Hij gaat in elk geval de politie vragen of ze de Belgische politie willen helpen bij het onderzoek. Voor het eerst is in Kenia een patiënt met ebola overleden. De man had het virus opgelopen in Congo, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Kenia is het vierde land waar een ebola-geval is vastgesteld. De man was er zaterdag naartoe gereisd en kreeg last van koorts en bloedingen. De 23 passagiers die op dezelfde vlucht meevlogen zitten in isolatie. Sinds de uitbraak in mei zijn meer dan 4000 mensen overleden, vooral in Congo. Klanten van het Britse modebedrijf ASOS hebben een vreemde melding op hun telefoon gekregen. In het bericht stond dat hackers de controle hadden over de online omgeving. Het was gericht aan het beveiligingsteam. Het bedrijf is dus mogelijk gehackt. ASOS heeft er zelf nog niets over gezegd. De politie in Vietnam heeft een netwerk opgerold dat duizenden katten heeft gestolen in Ho Chi Minh-stad. 12 mannen hebben de dieren meegenomen en doorverkocht, waarschijnlijk om op te eten. De mannen gingen 's nachts op de motor door woonwijken op zoek naar katten en lokten die in de val. De zaak kwam aan het licht toen de politie bij een inval 50 katten vond. Het eten van katten en honden in Vietnam mag als de verkopers de juiste vergunningen hebben. De laatste jaren komt er steeds meer weerstand tegen het eten van honden en katten. Het weer droog en zonnig. In het noorden nog wat wolken en lokaal een bui. Het is ongeveer 21 graden. Morgen droog, veel zon en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het westen van het land, het begin van de avondspits kunnen we wel zeggen, veel dagelijkse files zijn dat. Toch twee opvallende. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en het Prins Klausplein staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A20 is al druk, van Hoek van Holland naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file met een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlandse politie gaat mogelijk de collega's in België helpen bij een onderzoek naar het verhandelen van naaktfoto's op het dark web. Minister Van Weel van Justitie zei dat in de Tweede Kamer. De gegevens en naaktfoto's van honderden Belgische en Nederlandse vrouwen worden verhandeld op het verborgen deel van internet, meldde RTL. Vrouwen kunnen daarmee worden lastiggevallen of afgeperst. Van Weel erkent dat het strafbaar is wat er gebeurt, maar opsporing van de daders is lastig. En gaat de politie dus vragen om de Belgische politie te helpen bij het onderzoek. Volwassen Nederlanders hebben ongeveer dezelfde opvattingen over LHBTI'ers als 2 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere Ipsos INO. 84% van de volwassenen zegt positief of neutraal te zijn over homoseksualiteit. Over andere geaardheden wordt minder positief gedacht. Veel ondervraagden denken dat transgender, non-binair of biseksueel zijn een modeverschijnsel is. Deze groepen hebben veel vaker te maken met depressie, suïcidale gedachten en discriminatie. In Kenia is voor het eerst iemand overleden aan ebola. Het is het 4e land waar de besmettelijke ziekte is vastgesteld. De man kwam vanuit Congo, waar al duizenden mensen zijn gestorven aan het virus. Op de Westerschelde zijn 70 passagiers van een schip gehaald. Ze waren vastgelopen op een zandbank in de buurt van Breskens. Een groot deel van hen was al op leeftijd. In Vietnam is een bende opgerold die illegaal katten ving en doorverkocht om op te eten. Ze zouden er zeker 2700 hebben gevangen. Bij een inval in een pand werden tientallen levende katten gevonden, maar ook weegschalen, trimapparaten en kattenvallen. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij een graad of 21. Vannacht hier en daar mist. Het koelt dan af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits in volle gang inmiddels, met bijna 150 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zie je op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en het Prins Klausplein nog 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels weer door. Dus alle rijstroken zijn vrij. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 16 kilometer file met een half uur extra reistijd. Verder valt op de A13 Rotterdam-Den Haag. Voor Delft-Noord 1 kwartier vertraging. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer file en dat kost je 1 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Dit is Gouda.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rest van deze week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. De Franse premier Le Cornu hoopt dat de komende dagen de gemoederen bedaren en dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan om oplossingen te vinden. Ook vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor het onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daaraan kan met een detector worden gezien of een tekst is geschreven door een mens of door AI. Het watermerk komt eerst alleen in teksten van gebruikers in de EU. Het zou vooral moeten helpen bij fraudezaken. De digitale informatieborden op treinstations kampen met een storing. Daardoor zijn de vertrektijden niet te zien, zegt de NS. Sinds een uur geleden wordt de informatie niet meer vernieuwd. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De NS zegt dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om voor hun vertrek te kijken in de reisplanner in de app van NS of op de website. En in augustus was er ook al een probleem met de informatieborden. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij die basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. Dan het weer. Vanavond is het droog. Vannacht hier en daar mist. Het koelt af naar ongeveer 12 graden. Ook morgenochtend kans op mist. In de middag geregeld zon. Het wordt dan rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt op dit moment in onze regio met vooral veel dagelijkse files die ook wat langer zijn dan gebruikelijk. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen het Ketelplein en Knoopend Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. Verder valt nog op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum staat 3 kilometer file. En hou rekening met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.

0: Een lekkere opening van deze Listen to the Music. Jordi in excess. En
1: muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouwe Stad Radio.
0: Een grappig detail van deze plaat is dat die gitaar hiervan al een tijdje was opgenomen in 1982 al. En pas 6 jaar later werd het uiteindelijk de basis voor die plaat van In Excess. Toen Michael Hutchins er ook een tekst bij schreef. De zanger van In Excess dus. Welkom bij een nieuwe Listen to the Music. Het is Gouwe Stad Radio waar je naar luistert. We mogen weer een uur lang de lekkerste plaatjes aan jou uitserveren. Dat doen we met veel plezier iedere week. Op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Muziek van vroeger, muziek van nu en ook misschien wel platen die je nog helemaal niet kent. Blijf er gewoon lekker bij en laat je verrassen door de muziek van vandaag. Dit is De Bouwzaar, Magnetic.

Ja, toch wel het geluid van de zomer ook, hè? Deze van de Bouwstar. You're the Magnetic. Hier in Listen to the Music. Ook al is het inmiddels herfst, we kunnen de plaat gewoon nog lekker draaien. Om nog even terug te kijken op die lekkere zomer van dit afgelopen jaar. We gaan naar de jaren 70 toe met de plaat van Electric Light Orchestra. Ze brachten een beetje een disco-gerelateerde plaat uit. Discovery, zo heette die. Met erop onder andere Don't Bring Me Down. Maar ook deze stond erop. Dit is Shine a Little.

De jaren 80, ze zijn nooit weg geweest. Sterker nog, we omarmen ze ook in dit programma. Wat een lekkere muziek blijft dit nog steeds. En dit is ook een goed voorbeeld van zo'n plaat uit de 80's die gewoon echt nog steeds staat als een huis. Dat was Skrinny Politti en Absolute hier in dit programma. We gaan verder met de nieuwe van Olivia Dean. Dit is I've Seen It.

Een echte najaarsplaat toch wel hoor dit. The Art of Loving, dat is het album van Olivia Dean. En dit is de laatste track op die plaat. Dat was I've Seen It. Listen to the music. We zijn inmiddels een minuut of 20 onderweg in dit radioprogramma. Hier bij Gouwe Stad Radio. Hier in Listen to the Music maken we altijd een connectie tussen twee platen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. En aan jou dan weer de taak om te kijken of je kan ontdekken, ontrafelen wat de link is tussen de komende twee platen. Nou, ik heb weer een mooie voor je kunnen selecteren. Dus ik wens je heel veel succes.

0: De link van vandaag in deze Listen to the Music. Als eerste hoorde je de Talking Heads en Once in a Lifetime. En twee van de leden van de Talking Heads, namelijk Tina Weymouth en Chris Frantz, die zijn ook uitgesplitst op een gegeven moment in deze band. Dat was namelijk de Tom Tom Club. Dat hadden ze ook opgericht en dat leverde een soort zijprojectje voor hen op. Met onder andere deze leuke hit uit 1981. Joh, de Wordy Rapping Hood. Als link voor vandaag, samen dus met Once in a Lifetime. Hier in Listen to the Music.
1: Just

Komen straks nog een plaat tegen die haar al wekenlang op de hielen zit in de Billboard Hot 100. Maar ja, ze wijkt gewoon niet van de eerste plaats. Sterker nog, staat inmiddels al 24 weken bovenaan die Billboard Hot 100. De hitlijst van Amerika. Dat was Ella Langley en Choose in Texas.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
2: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
3: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
4: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
5: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
6: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwe Stad Radio.
5: 100% jouw muziek.

0: ook zeker een doorbraak voor deze dame. Maar ja, ze heeft dus nog steeds die Ella Langley voor haar neus staan in Amerika. Maar ook in Nederland doet ze het goed hoor met deze plaat. Dat is Stella Lefty en Boston. Voorafgegaan door Simply Red en Holding Back the Years.
1: De vergeten plaat.
0: We geven iedere week een heel mooi podium aan de platen die je bijna nooit meer op de radio hoort. En dat zijn platen die echt wel goed zijn hoor. Maar op een of andere manier worden ze gewoon niet meer gedraaid. Worden ze niet meer opgepakt door de radiostations. Deze plaat heeft ook wel heel veel aandacht gekregen aan het begin van de jaren 90. Het is een plaat van een vrouwelijke rockartiest die helaas vorige week overleed. Daardoor kwam ik eigenlijk weer een beetje in aanraking met het nummer. Want ja, het was echt een heel fijne rockplaat van een dame uit Canada. En die plaat die leverde destijds heel veel airplay op. Onder andere ook in Amerika en Canada zelf ook. Maar ook zeker ook in Nederland waar die veel werd gedraaid. Want ja, die vrouwelijke rockartiesten waren destijds best wel populair. Ook in het midden van de jaren 90. Denk bijvoorbeeld maar aan Melissa Etheridge, aan Alanis Morissette, Meredith Brooks. Dat soort artiesten die hoor je eigenlijk bijna niet meer zo met dit soort muziek. Nou, dit is ook een voorbeeld van zo'n vrouw dus die destijds heel veel lekkere gitaarplaten uitbracht. Haar naam is Sass Jordan en ik zei het al dus, vorige week overleden, slechts 64 jaar oud, dus helemaal niet zo oud geworden. En ja, ze heeft dus wel een heel mooi nummer wat ze achterlaat. Dat is deze, Make You a Believer. Ik wil hem graag nog een keer aan je laten horen.

stoere rock zoals het tegenwoordig niet meer zo populair is. Maar wel in het midden van de jaren 90 en ook aan het begin van dat decennium deed dit het heel erg goed. Deze ook, deze plaat van Seth Jordan. Ja, helaas dus veel te vroeg overleden. En ik wil haar toch nog een keer een mooi podium geven in dit programma met haar vergeten plaat. Maar wel een voorbeeld dus van een plaat die niet meer vergeten moet worden eigenlijk, vind ik dan zelf. Dat was hem dus. Make You a Believer. Dat was Seth Jordan dus, die ook toe gaan voegen aan het lijstje met al die vergeten plaatjes. Die kun je vinden in Spotify.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, de plaat die we draaiden als eerste. En daarna hoorde je Mel VF, de band die vroeger door het leven ging als Mel & Vintage Future, maar tegenwoordig dus Mel VF heet. Komen gewoon uit Nederland en het is de band rond zangeres Mel Jonke. Dat is weer de kleindochter van Piet Veerman. Ja, zo zie je maar weer. De appel valt niet ver van de boom, want zij kan ook een aardig nootje zingen. Dat is Missing You dus, die we draaiden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Listen to the Music voor vandaag. Ik laat je achter met een lekkere lange uitvoering van een plaat uit het verleden. En ik heb vandaag een goede extended version gevonden hoor. Eentje uit 1988 van een band rond een zingende familie. De familie Womack. Womack en Womack, die hoor je in de lange uitvoering van Teardrops. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners beoordelen die op de plank zijn gelegd. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daardoor komt er extra druk op de asielketen. Oekraïners die vanwege de oorlog naar Nederland kwamen vallen onder een Europese beschermingsmaatregel. Maar in Nederland moesten ze bij aankomst ook een asielaanvraag doen die meteen werd opgeschort. Maar het laatste mag niet, oordeelde het Hof. De rest van de week blijven alle middelbare scholen in Frankrijk dicht vanwege de massale protesten. Correspondent Saskia Houtuin.
1: Met deze hoogst uitzonderlijke maatregel wil premier Le Cornu scholen de ruimte en tijd geven om de boel weer op orde te krijgen. En hij hoopt daarmee ook op wat meer rust op straat.
0: Vandaag gingen in veel Franse steden weer tienduizenden mensen de straat op. Het is de grootste actiedag sinds de protesten vorige maand begonnen. Scholieren en studenten eisen meer geld voor onderwijs, vooral voor achterstallig onderhoud van gebouwen en vermindering van de werkdruk voor leraren. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt voor het Amerikaanse leger. De VS denkt dat Iran achter de plannen zat. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden worden sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt en de NS is ermee bezig. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst fris en mist. Daarna zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file nog in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file. En dat kost je 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Gouden Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
6: Gouden Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouden Stad Radio uitgezonden.
8: Vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouden Stad Radio. Going on the road.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1412 van vrijdag 2 oktober 2026. Die we aftapten met Lambrini Girls, het nummer Bang Bang Bang van de op 15 januari te verschijnen plaat No Refunds, maar die vorige week als single overscheen en een tweede single was van die plaat. De eerste is wat minder sterk, vind ik, dus die zul je waarschijnlijk niet zo vaak horen, maar deze zeker wel. Bang Bang Bang dus van Lambrini Girls en dat aan het begin van deze Going Underground. En bij deze ook welkom aan alle luisteraars van Indie XL, waar ik vanaf vandaag iedere vrijdag ook tussen 7 en 8 te horen zal zijn. Is dit een doorsnee uitzending? Ja en nee. Aan de ene kant krijg je een beetje idee van de muziek die ik uitzend. Aan de andere kant zijn mijn uitzendingen relatief onvoorspelbaar. Mijn naam is trouwens Leo Hoek van Dijken. En ik kom uit Gouda. En ik maak al bijna 30 jaar een radio. Dus ik zal waarschijnlijk wel een klein beetje weten hoe ik dingen moet kunnen verzieken zien nu en dan. Maar goed. In ieder geval dus deze uitzending. En ja, mijn uitzendingen zijn gevuld met aan de ene kant platen. Soms zet ik ook een band of een singer-songwriter live in de uitzending. Of zet ik een vooraf opgenomen optreden of een interview uit. Ligt maar een beetje aan wat er is en waar ik zin in heb en of er genoeg dingen te doen zijn. De afgelopen tijd zijn er wel weer genoeg platen uitgekomen om daar een uitzending mee te vullen. En dat was dus bijvoorbeeld net Lambrini Girls waar je hoorde. Maar ook Wishy, dat is een band uit Minneapolis die gebaseerd op menselijke emoties en gevoelens een nieuwe plaat geschreven heeft. Die heet Nature's Pill en die is vandaag uitgekomen en een nummer ervan gedraaid. Is het nummer Love Sick. En het is dus inderdaad, wat ik al zei, een plaat gebaseerd op menselijke emoties en gevoelens. En alle kanten die dat een beetje aan het opgaan is verder. Dus ik zou zeggen, luister naar. Hier is Love Sick van Wishy. Van de vandaag verschenen plaat Nature's Pill. Beetje primitief.

And I wish you heard you, Dead Valley Girls. Een band uit Californië die bestaat uit vijf meiden die nummers schrijven, in dit geval vooral geïnspireerd door het afbranden van het huis van de zangeres bij die befaamde bosbranden in Californië van vorig jaar. Het is een nummer afkomstig van de plaat Welcome to Earth die volgende week verschijnt. En ja, als je zoiets meemaakt, dan ga je natuurlijk wel de kleine dingen waarderen of gewoon meer op de kleinere details letten. Het nummer wat je net hoorde was het nummer Message from the Venus Flowers. En dat gaat dan toevallig weer over het overlijden van de hond van de zangeres. Of dat bij die brand is gebeurd, heb ik niet kunnen achterhalen. In ieder geval, het is een van de nummers van die plaat Welcome to Earth die volgende week verschijnt van de Dead Valley Girls. Een andere band die ook met een nieuwe plaat zijn gekomen en wel vandaag is de band Finishing Twin. Het is Katie Lucas die voorheen in Vanfarlo zat en in Londen woont. Ze heet Finishing Twin. Dat is een soort syndroom waarbij van een tweeling één van de twee opeens spontaan verdwijnt. Het wordt weer opgenomen door het lichaam, waardoor dus een tweeling opeens weer een enkelvoudig geboorte wordt. En dat is bij Katie ook gebeurd bij haar tweelingzus. Wat begon als een tweeling eindigde met het verdwijnen van die zus tijdens de zwangerschap, waardoor Katie dus uiteindelijk toch als enig kind geboren werd. Uit in ieder geval die geboorte. Laten we het daarop houden. Ik weet of ze enig kind is. Zover ken ik er ook niet. Vandaag is daar een plaat verschenen. Het Archives. Dat zijn bewerkingen van allerlei nummers en flarden die ze de afgelopen tijden opgenomen hebben. En ja, een van die nummers die ik ga draaien is het nummer Sugarstone van Finishing Twins. Dus. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is dus Katie Lucas van Vanfarlo met Sugarstone. Met uit Londen afkomstige Finishing Twins.

Vanishing Twin hoorde je Bajan Boy met de nummer Africa Cup of Nations. Over 2 weken verschijnt de nieuwe plaat Electric Soul. En dat is een wat toegankelijke plaat dan de 2 vorige die zijn verschenen. Het waren redelijk abstracte platen waar je echt gewoon wel voor moest gaan zitten en dan wel of niet kon waarderen. Het was een soort herhaling van een aantal tonenreeks die op een orgel werden gespeeld. En dat heeft hij later toch een keertje live gedaan. Ook daar is een registratie van verschenen op platen. Dus ja, het moet je ding zijn. Het is niet helemaal mijn ding. Dus ik heb er ook niet heel veel aandacht aan geschonken. Maar er is dus een nieuwe plaat die aankomt die over 2 weken uitkomt. En die is weer een stuk melodieuzer dan de vorige. En Bajan Boy is natuurlijk Ajay Sagar, geboren in Kenia uit Indiase ouders, toen naar Manchester verhuisd. Sinds ruim 30 jaar woont hij in Nederland. Hij is op dit moment in Assen-Delft geland, waar hij dus naast zijn gezin en zijn looprondes ook muziek maakt en daarnaast ook productiewerk doet in Amsterdam bij Paradiso. Daar komt hij natuurlijk wel direct allerlei verschillende bands tegen, waaronder ook bands die hij van vroeger kent. Hij is ook heel lang geluidsman geweest en heeft toen bijvoorbeeld voor My Bloody Valentine geschoven. Een andere band waar hij misschien ook voor geschoven heeft, die ook een beetje in hetzelfde verlengde liggen, is de band Swerve Driver. Dat is een band die in de jaren 80 is begonnen onder de naam Search and Destroy in Oxford. En op een gegeven moment besloten om meer kansen te hebben in Londen, dus daar naartoe verhuisden. Hun toenmalige bassist Paul Wilson besloot achter te blijven. En toen is de band met een nieuwe bezetting doorgegaan en hebben daar dus redelijk veel succes mee geboekt. In 1991 verscheen de plaat Race en in de aanloop daarvan hebben ze de demo's opgenomen om te kijken of alles werkte en om te kijken of ze daar een deal mee konden krijgen. En die demo's die gaan over 3 weken verschijnen op plaats. En een van die nummers die ik ga draaien is nummer Flood. Hier hoor je dus uit Engeland de band Swerve Driver. En ja, je weet inmiddels ook de bassist die er nu in zit, McQueen, ken ik. Misschien koos ik in de studio, maar misschien ook niet. Hier hoor je dus van Flood, de demo versie van de plaat Race. Over 3 weken verschijnen alle demo's op plaats. Hier is Swerve Driver.

Swerve voor de Beta Jew, als ik het goed uitspreek, met het nummer Dutch House Parties. Aanstaande donderdag verschijnt de 5-year plan EP en daar is dit een van de nummers van. En Beta Jew komt afkomstig uit Rotterdam. Het is een female band. Ze spelen stevige alternatieve rock, zoals je kan horen. En vorige nummers waren ook zeker van hetzelfde kaliber. Dus het is zeker een leuk EP om in ieder geval een keertje te checken. Beta Jew dus met 5-year plan. Donderdag komt die EP uit. En je hoort het nummer Dutch House Parties. Een andere band uit Noord-Londen heb ik al een paar keer eerder geïnterviewd. En heb ik ook in alle plaatsen een beetje een keer wat van laten horen. Vorige week is daar een nieuwe plaat van verschenen. Pagnello heet hij. En ik heb het over de band Gilla Band. Ze begonnen als girl band. En dat was een knipoog naar de muziek die ze toespeelden. Want de girl band klinkt een beetje als een soort softies band. Maar ze spelen die hele grimmige postpunk. En die is ook alleen maar grimmiger geworden. Zoals je kan horen op dit nummer Giraffe. Wat ook van die plaat afkomstig is. Hier hoor je dus uit Noord-Londen Giraffe van Gilla Band. Van de vorige week verschillende plaats. Pagnello.

Ja, het was Die Anstalt met Katterschweiß, een live uitvoering. En vorige week verscheen de plaat Die Anstalt, waarop je dus de postpunk met de minimale synth met daarbij invloeden van de ethisch industrial kan horen. Een beetje coole, maar toch niet super coole mix die dus Die Anstalt live op het podium brengt en dus vorige week op plaat heeft uitgebracht. En je luistert nog steeds naar Going Underground live vanuit de Gouwstad Studios in Gouda, maar ook live op Indie XL sinds deze week. Ik heet iedereen nog hartstikke welkom en in de loop van tijden zullen jullie wel wat meer van mij te weten komen en ook zeker merken dat de uitzending van vandaag redelijk representatief is, maar toch ben ik wel redelijk onvoorspelbaar wat betreft het invullen van mijn programma. Maar goed, vandaag dus nieuwe en recente releases, waaronder de vorige week verschillende single van Moodboard. Het is een Amsterdamse indie rockband die al een tijdje bezig is en volgende jaar met een nieuwe plaat gaat komen. Daar is dus vorige week de eerste single van verschenen en die heet Skin. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Hier hoor je dus uit Amsterdam de heerlijke indie rock van Moodboard. Met een vervolg op de vorig jaar heel goed ontvangen debuutplaat. De titel die bekend is.

Dat was Lex Walton met het nummer Hipster Rip-Off. Vorige week is hij als single verschenen en op 22 januari verschijnt de plaat Ultimate Love Forever. En Lex Walton, ik kan niet heel veel informatie erin vinden, want er staat heel veel in de release info, maar eigenlijk vrij weinig over de muzikant zelf. Ik weet in ieder geval dat hij uit New York komt en dat hij dus al meerdere platen heeft uitgebracht op 22 januari met die nieuwe plaat Ultimate Love Forever gaat komen. Een band waar ik gelukkig wat meer van weet is de band Tram House. Het is een band die in de coronatijd in Rotterdam is ontstaan doordat leden van verschillende bands met elkaar gingen jammen. En ja, eigenlijk zijn de meeste van die bands wat stiller geworden en is Tram House de meest succesvolle band van al die dingen gekomen. Ze komen volgende week met een nieuwe plaat uit. De tweede plaat die heet Blister en daar zijn dan diverse singles van uitgekomen. Waaronder deze Swarm. Hier hoor je dus uit Rotterdam het rustig beginnende, maar toch wel stevige Tram House. Swarm. Van de volgende week te verschijnen plaat Blister.

En met Tremors zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering 1412 van 2 oktober 2026 van Going Underground. Live te beluisteren op Gauwstad Radio en op Indie XL. En ja, we gaan eruit met de band Superfan. En of dat nou een superfan is of een superventilator, dat weet ik nog niet helemaal. De internet zegt dat het over een superfan gaat. Maar goed, het zou net zo goed inderdaad wat ik al zei. Een hele grote ventilator kunnen zijn die bijvoorbeeld de brandweer gebruikt om rook uit huizen te blazen. Die zijn geweldig groot en doen het ook geweldig. Goed, ik heb ooit een keer zo'n ding bij een BHV-cursus gezien, dus dat zou ook heel goed kunnen zijn. In ieder geval een krachtbron. En dat is zeker de uit Brooklyn afkomstige Kylie Priya Flanagan, die voorheen ook bekend was als de naam Kaylee. Ze brengt over 2 weken een plaat uit die My Pile Driver Heart heet. En het nummer die gaat draaien is een live uitvoering van een van die nummers die erop staat. In the Gold Room heet het. En het is een lekker spannende plaat. Maar goed, dat is allemaal dus het einde van deze Going Underground aflevering 1412. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Iedereen bij Indie XL, nogmaals welkom dat jullie luisteren en fijn dat jullie geluisterd hebben. En we gaan nu dus uit met Superfan in the Gold Room, de live uitvoering. Ze zeggen, heel fijn weekend. En tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst moet 140.000 asielaanvragen van Oekraïners die op de plank zijn gelegd alsnog beoordelen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners die in Nederland kwamen vanwege de oorlog in hun land mochten de afgelopen jaren hier blijven en ook meteen werken. Ze moesten wel een asielaanvraag doen, maar die werd niet in behandeling genomen, zegt minister Van den Brink.
1: We hebben lange tijd ervoor gekozen om asielverzoeken van Oekraïners, vanwege het feit dat ze al een bescherming kregen in Nederland, om daar geen behandeling van te doen. Ook omdat het een heel groot aantal was. Het Hof zegt nu heel duidelijk, nee, dat moet wel.
0: En daardoor komt er extra druk op de asielketen. De verkoop van 3 vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, gaat definitief door. Dat meldt de veilingmeester aan Omroep Brabant. Gillis heeft een schuld van 27 miljoen euro bij de man achter een vleesverwerkingsbedrijf. Die had hem een lening gegeven in ruil voor het hypotheekrecht op de parken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg. De schuldeiser heeft de bieders gecontroleerd en daarbij zijn geen bijzonderheden aan het licht gekomen. De digitale borden op treinstations hebben te kampen met een storing. De informatie op de borden wordt sinds het einde van de middag niet meer vernieuwd. Het is niet bekend hoe dat komt. De NS is ermee bezig. Vanwege de mogelijke voorbereiding van een aanslag op een Britse luchtmachtbasis is opnieuw een verdachte opgepakt. Het is een Brit van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: That's your receivers.
8: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.
9: 24 uur per dag.
10: De nieuwste indie hits online.
11: Dit is Indie XL.

Bijzonder goede avond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond natuurlijk al jarenlang gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio 106.2 in de Goudse Ether. En verder op het hele internet ga ervoor naar goudstad.nl en daar vind je alles wat je moet weten en dan kun je dit programma ook terugluisteren. Vandaag is een bijzondere dag voor Indie 2000, want deze week slaat Indie 2000 zijn vleugels uit, jazeker. Vanaf deze aankomende vrijdag is Indie 2000 ook te horen op het internet. Het radiostation Indie XL van 8 tot 10 ook. Indie XL draait 24/7 alternatieve muziek, indie muziek om precies te zijn. En dat is precies het soort muziek dat Indie 2000 al jarenlang op Goudstad draait. Wil je meer informatie weten over dit internet radiostation? Kijk dan op IndieXL.nl. Het wordt, al die indies worden wel een beetje een tongbrekertje, merk ik nu al, maar dat gaat helemaal goed komen. Voor de luisteraars van Indie XL die dit voor het eerst horen op vrijdagavond, welkom bij Indie 2000. Indie 2000 is al jaren actief op de Goudse lokale omroep en draait vanavond ook nieuwe alternatieve muziek, aangevuld met wat indie classics, soms omdat ik daar een aanleiding toe heb en soms omdat ik het gewoon, omdat ik het gewoon zin in heb. Ik ga zeggen, ga lekker zitten en ga lekker luisteren naar zoveel mogelijk nieuwe alternatieve muziek wat de afgelopen weken is uitgekomen. Een van de bands die ik heel veel draai in Indie 2000 het afgelopen jaar ongeveer is de Moodboard. En laat dat nou ook een band zijn die heel veel op Indie XL terecht gedraaid wordt. Dus zelfs zo erg dat hij deze week de Indie Disc is. De Dutch Single of the Week. Dit is de nieuwe Moodboard. Dit is Skin.

Ja, Moodboard dus, Skin, een nieuw werk. Een nieuw album van Moodboard komt uit op 30 april. Dat was ooit onze Koninginnedag, volgens mij, als ik me niet vergis. Mocht je denken, hij klinkt af en toe een beetje vreemd. Ik heb een behoorlijke verkoudheid te pakken. Dus na al het distortion van Moodboard valt het misschien niet zo heel erg op. Maar normaal klink ik ietsje anders. Niet alleen hele nieuwe muziek van nieuwe bands in die 2000. Maar ook nieuwe muziek van wat meer gearriveerde bands, kan ik wel stellen. The War on Drugs, die... Ja, zijn we al begonnen met draaien toen ze net begonnen. Is toch wel een hele grote naam tegenwoordig. Maar maken nog steeds hele toffe muziek. Who's That? Dat is de nieuwe plaat van The War on Drugs.

Ja, ik ben zelf een tijdje op vakantie geweest de afgelopen weken. Dus ik heb weinig tijd gehad om nieuwe muziek te luisteren. Deze is al een paar weken uit. Maar voor mij was het een nieuwe plaat. The War on Drugs, What's Next? Dus ja, blijf een mooie band. Blijf, vind ik, een goede band. Oké, afgelopen week was er groot nieuws eigenlijk wel in Nederland, in die land. The Trek en de Kex, die komen na 25 jaar weer bij elkaar. Gaan toeren. Als je een beetje cynisch wil zijn, kun je zeggen het geld zal wel op geweest zijn. Maar ze schijnen er echt zin in te hebben. Ik hoorde een interview met Rick de Leeuw. En die zult er echt vol in. Dus ze gaan het hele Nederlandse clubcircuit rond. Vroeger kwamen ze ook veel in Gouda in Soort. Daar ken ik ze van. Dus wie weet, daar zal ik wat vaker naar verwijzen. Omdat ik daar jarenlang zelf rondgelopen heb. En daar ook een behoorlijk aantal jaren geluidstechniek gedaan heb. Dus veel bands gezien heb. Ik hoop dat ze daar komen. Dan kan ik ook weer eens een keertje gaan kijken in mijn oude tentje. En anders dan moet ik het ergens anders gaan zoeken. Het leek me een leuk moment om weer eens eventjes een oude truck en de Keks uit de kast te trekken. Danig in de war ga je horen. Dit. Dit is de truck en de Keks.

0: En ze gaan ze even door. De truckende keksers, danig in de war. En ja, ze gaan dus weer op tour. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dit stond op het album Met Hart en Ziel. Toch een van de bekende albums van de Keks. Zoals ze ook wel liefkozend te plegen te noemen. Bob, ja, de laatste jaren brengt hij niet ontzettend veel muziek meer uit onder eigen naam. Maar hij mag zijn onspelende stem wel uit graag lenen aan anderen. De laatste daarvan in een rijtje is Mogwai. Het Schotse gezelschap Mogwai maakte doorgaans toch wat duistere muziek. En daar kan ik bijna zeggen, daar doet het volgende ook wel volledig recht aan. Underground, zo heet het. Dit is Mogwai met het stemgeluid van Iggy Pop.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Het lijkt wel of dat stemgeluid van Iggy Pop met de jaren nog mooier en beter wordt. Je hoort hem samen met Mogwai, Underground. En ik ben Iggy Pop ooit bijna letterlijk tegen het lijf gelopen toen ik per ongeluk backstage bij Pinkpop rondliep. En hij van het podium af kwam rennen terwijl ik net even een kijkje ging nemen van hoe het er allemaal naartoe ging. Daarna werd ik aangesproken door meneer Smeets van, waar is Iggy Pop? Ik zei, nou, volgens mij wil hij nog een liedje zingen. Ja, maar dat kan helemaal niet. Ja, dan gaat het toch doen. En daar ging hij weer. Fantastisch. Bijzondere man, Iggy Pop. Goed, over Underground gesproken. Indie 2000 is niet het enige programma dat de sprong waagt naar een wat groter station. Ook het programma Going Underground, wat iedere vrijdag te beluisteren is op Gouwestad Radio, zal doorgegeven worden op Indie XL de komende, vanaf deze vrijdag ook. Dus ja, Leo en ik kijken er erg naar uit om er een mooie vrijdagavond van te maken. We zijn al buurtjes op de vrijdagavond bij Gouwestad. En denken we dat mooi uit kunnen bouwen tot iets. Mocht je echt willen weten wat er echt aan zit te komen aan nieuwe muziek, dan moet je naar Going Underground luisteren. Leo weet de band zal te vinden. Ik zeg als gekscherend, voordat de mensen zelf weten dat ze een band gaan beginnen. Dus dan weet je een beetje waar dat staat. Mos is toch wel een van mijn favoriete Nederlandse bands. Nog steeds van de afgelopen tijd. Zijn niet super productief, maar als ze wat maken is het altijd weer goed. Komt een nieuw album uit. Daarvan is dit de voorloper. Why Oh Why. Dit is de nieuwe Mos.

Danny Moore's dus Why Oh Why. Het album is aanstaande en ze gaan ook weer toeren. En ik heb ze zelf meerdere keren live gezien. Vanaf de Ronda in Vredenburg tot hier in de etalage in de lokale platenzaak in Gouda. En het was allemaal goed hoe ze het ook aanpakken. Mijn kaartje voor Roadtown heb ik alvast in de pocket. Als je de kans krijgt, ga ze zien. Want het is echt een goede band live. Moore's dus. Goed. Ik begon dit uur. Ik ben me helemaal vergeten af te kondigen. Door de excitement, zeg maar. Dat we ook nu op Indie XL zitten. Maar begon dit uur met Fontaine's DC natuurlijk. En Boy in the Badlands van het album Dockrell, het eerste album. En dat was wat ik meestal doe bij Indie 2000, is het uur beginnen met een oude plaat van een band die een nieuw nummer uit heeft. En dat nieuwe nummer hoor je dan na zo'n half uurtje ongeveer in de uitzending. Nou, daar zitten we nu zo'n beetje. Fontaine's DC is weer lekker plaatjes aan het droppen. De vorige was Marianne, is een maandje oud denk ik nu. Er is nieuw uit. Tongue heet dat ding. Laten we daar eens lekker naar gaan luisteren. Het nieuwe werk dus van Fontaine's DC.

Ja, dat was een bandje Westside Cowboy. Die komen uit Manchester. Er komt ook goede muziek vandaan. Er gaat er vandaag nogal meer dingen vandaan horen, denk ik. Je hoorde Dope Bro. Inderdaad. Ja, voor de rest weet ik niet zo heel erg veel van de band. Ze zijn net bezig, dus ongetwijfeld komt daar nog meer van terecht. Wie al wat langer bezig is, dat is de band The Homesick. Die volg ik eigenlijk per ongeluk al een hele tijd. Ik heb ze een keertje in een voorprogramma zien in Echo in Utrecht. En ik zal eerlijk zeggen dat ik niet eens meer weet wat het hoofdprogramma was van die avond. Maar dat waren hele jonge gastjes. Volgens mij waren ze toen 15, 16 of zo. Die echt toffe muziek maakten. Je kon inschrijven voor een cassettebandje. Die heb ik nog ergens slingeren, denk ik. Gaan we eens opzoeken. En dat was een beetje het begin. En ze zijn al die tijd doorgegaan. En ze hebben nu een nieuwe plaat uit. En die is toch echt wel weer erg leuk. What's Up With All That Shangri-La's? Dat is de titel van het album wat ze gemaakt hebben. En wat je gaat horen is Love of the Leech. Dit is The Homesick.

Love of the Leash hoor je van The Homesick uit Dokkum komen deze heren. Ja, het zijn ondertussen wel heren, het zijn geen ventjes meer. Ze zijn al vanaf 2012 bezig zo'n beetje, dus het zijn al flinke jongens geworden. Goed, Kyo, die zou je kunnen kennen van het hitje, een klein hitje, Thorn. That's Me, dat is hem dus. Is een hele plaat vanuit ondertussen, Put a Smile on For Me heet dat album. Ik heb het even zitten luisteren, het is toffe muziek, maar dat That's Me is toch wel het meest catchy nummer, denk ik, dat daarop staat. We hebben er wel een nieuwe plaat uit, dus die gaan we maar, tenminste gebombardeerd tot een soort single. Voor zover er natuurlijk nog sprake van is in deze tijd. Thorn, dat is de plaat die ze vooruit schuiven. Dit is Kyo.

Van het album Put a Smile on For Me hoorde je Keo Thorn. En het album is meer dan de moeite van het luisteren waard. Dat dan weer wel. Goed, het gezelschap Div of Dive of DIIV, hoe je het ook noemen wil, is graag gezien gast in zowel Indie 2000 als op Indie XL. Dus in deze eerste aflevering van Indie 2000 op Indie XL kon die natuurlijk niet ontbreken. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Dat klinkt een tikkeltje anders dan dat we van ze gewend zijn, maar het blijft wel mooi hoor. Trillions hoor je, dit is Div.

Ja, dat is een staand eind kunnen we stellen. Trillions hoorde je van Div, of DIIV, hoe je het noemen wil. Het Mandrake Handshake. Ik heb nog een klein beetje tot voor de laatste plaat voor dit uur. En die is van Mandrake Handshake. Gezelschap uit Londen. Maken ja, een soort hippie-achtige muziek, worden ze wel vergeleken. Waar de Technicolor, Whirlwind, waar Krautrock en Art Pop en Dash of Flamboyant Squirm Scroll Together. Nou, daar kan je het allemaal mee doen. Dit lees ik niet op, hè, dat begrijp je. Het is, ja, ik vind het een hele fijne muziek eigenlijk. The Theater Modulo 5. Zo heet het album. Dit is Mandrake. Of de track die gaat horen. Dit is Mandrake Handshake.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rondom de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Teksten van ChatGPT worden voorzien van een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijk worden of iemand een tekst zelf heeft geschreven of kunstmatige intelligentie heeft gebruikt. Het watermerk is voor mensen niet te zien, zegt economieredacteur Nina Boka-Savage.
1: Het watermerk is of zijn eigenlijk de woorden zelf die het taalmodel kiest en het patroon daarin. Dat kunnen bepaalde woorden zijn, maar het kan ook een plek waar een leesteken staat.
0: Alleen een speciale detector kan het watermerk zien. De overname van het Amerikaanse mediabedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend 98 miljard euro. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad!
7: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.
8: 24 uur per dag. De nieuwste indie hits online. Dit is Indie XL.

Het tweede uur van Indie 2000 werd afgetrapt door Indian Askin. Een lekkere oude plaat. Keep It To Myself van het album Another Round. En toen dit album uitkwam, had ik echt wel het idee van... Hey, dit is een goeie, dit wordt wat voor de komende jaren. Maar helaas vrij snel na dit album viel de band een soort van uit elkaar. En er wordt onder naam Indian Askin nog wel muziek gemaakt. Maar dit niveau hebben ze wat mij betreft nooit meer bereikt. Ik vind, blijf dit een geweldige plaat vinden. Gooi hem af en toe nog eens op de draaitafel. Dus goed, door met nieuw gezelschap voor zover ik weet. Still Blank, zo noemen ze zichzelf. Dit is nieuw werk, Ain't Quite Right.

Ain't Quite Right van het gezelschap Still Blank hoorde je. Door met This Is Lorelei. Een beetje een rare naam. Ik dacht eigenlijk van nou, die zullen dan waarschijnlijk wel uit Duitsland komen, maar dat komt hij dus helemaal niet. Hij komt uit New York City en hij was ooit, of hij is nog steeds deel van het gezelschap Water From Your Eyes. En geheel toevallig kwam ik erachter dat er de zangeres daarvan ook een samenwerkingsverband heeft met een andere. Die doen we hier gelijk na. Komen we zo op. Maar voorlopig hebben we het eerst over This Is Lorelei. Het is het alter ego, of de artiestennaam zoals we dat ooit noemden, van Nate Amos. En ja, hij maakt mooie, een beetje dromerige muziek, akoestisch. Ik vind het wel erg mooi. The Kid with the, oh jee, with the crown, volgens mij. This Is Lorelei.

The Kid with the Crown, dus van This is Lorelei. En dit is de, wat ik al zei, de artiestennaam zeg maar van Nate Amos uit Amerika. En die man die zit normaal gesproken in het gezelschap Water from Your Eyes. En geheel toevallig heb ik ook een andere plaat uitgezocht vandaag van Radio Free Alice. Nieuwe plaat van deze band. En die werkt weer samen met Rachel Brown. En dat is dan weer de zangeres van Water from Your Eyes. Dus ik denk dat Water from Your Eyes tijdelijk op een laag pitje staat. En dat ze lekker aan het uitzoeken zijn wat ze nog meer kunnen doen. Radio Free Alice dus. Zanger Noah Learmond. Die krijgt gezelschap dus in dit in deze plaat van ja, Radio Free Alice. Al die namen worden een beetje vaag. Radio Free Alice dus. En wat je gaat horen is Big Ideas.

Ja, jarenlange vorstenwaarde uit België. Ozark Henry hoorde je met zijn nieuwe act Dreamer. Ozark Henry is natuurlijk de naam, de artiestennaam noem ik dat maar weer, van Piet Godard. En ik zat even te kijken, van, die loopt al een poosje mee. Hij is al 30 jaar bezig. In 1996 kwam zijn eerste plaat uit. I'm seeking for something that he has already found me. Dat was dat eerste plaatje. En volgens mij heb ik die nog ergens in mijn cd-kast staan uit die tijd. Want ik vond het toen al goed. En ik ben hem altijd blijven volgen. En ik vind dat hij onwijs toffe muziek maakt. Dus die ga je nog wel vaker horen in die 2000. Ozark Henry dus. Goed, een van de leukere dingen uit Engeland van de afgelopen jaar ongeveer. In het begin moest ik er heel erg aan wennen, maar ondertussen ben ik er redelijk aan gewend. Is het gezelschap Fat Dog. Dit is Cancel Me.

Fat Dockers, Cancel Me, I'm Tired. Dat hoorde je. Goed, de meneer Oliver Simmons, die zou je kunnen kennen, want hij is al jarenlang een vaste waarde in de band Bazaard. Maar hij doet ook solowerk. Hij woont tegenwoordig gedeeld tussen Antwerpen, waar hij vandaan komt, en Los Angeles. En hij is lekker aan het werk aan solowerk naast zijn werk, dus voor Bazaard. Dit is nieuw werk van hem. Wake Up, dit is Oliver Simmons.

Oliver Simmons, of Simons, want hij komt gewoon uit Antwerpen van origine. Wake Up, dus solo werk van deze bizarre muzikant. Goed, door met Madra Sala. Ik ga niet even het goed uitspreken. Het gezelschap komt uit Ierland, dus het zou zomaar Gaelic kunnen zijn. Ik ben meerdere keer in Ierland geweest, maar van Gaelic kan ik echt geen kaas maken. Het is een band die een behoorlijke live reputatie al heeft en nu een plaat uit heeft. Ribbon Factory. Het is nog een beetje rauw aan alle kanten en daar houden we eigenlijk wel van. Luister naar Madra Sala, Ribbon Factory.

Ja, dit zou live, dan zou dat harmonium goed ingemixt best wel eens even heel erg lekker dronend industrieel kunnen klinken dit. Madra Sala hoorde je, Ribbon Factory. En ik vind het echt een hele toffe plaat. Er zit een beetje, nou, een behoorlijke berg Ierse soul invloeden in, maar toch ook dat rauwe randje van, ja, wat is het? Postpunk? Ik weet het niet. Maar het is, erg fijn dit. Ik hoop dat ze nog veel meer platen uitgebrengen op deze manier. Goed, Wies, dat is toch wel een van de meer bijzondere namen in het Nederlandse clubcircuit al het poosje. Met name sinds dat ze dat nummer Bandje heeft gemaakt naar aanleiding van een uitspraak van Mark Rutte tijdens de coronaperiode. Kent bijna iedereen er wel, maar ze maakt al wat lange platen natuurlijk en daar gaat ze lekker mee door. Ze heeft nu een ja, ik weet nou niet precies hoe ik het moet bekijken, want het is een soort EP-achtig iets, maar het zijn allemaal dezelfde nummers, op andere manieren gespeeld. Samen met Mathieu Terrin, die ken ik dan eventjes niet, maar dat ga ik even uitzoeken voor je binnenkort. En alle nummers heten volgens mij Opnieuw, en zo klinkt het ook. Luister naar Wies, Opnieuw.

Wies, samen met Mathieu Terrin. Opnieuw, maar dat had je al bedacht, denk ik, dat het zo heette. Ik vind het weer een leuke plaat van deze Wies. En goed, ik vind het altijd verfrissend wat ze maakt op de een of andere manier. Band die vorig jaar in die land binnen donderde ongeveer, was Bleach 93. We hadden er allemaal nog nooit van gehoord. En ineens waren ze daar en ze gaan voorlopig niet meer weg. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Tourniquet heet dat. Dit is Bleach 93.

Tourniquet hoor je. Ja, dat kan een hele vervelende EHBO-handeling zijn. Of het kan een draaihekje zijn. Ik weet niet zeker welke van twee je bedoelen. Bleach 9-3 hoorde je. Dat. Die heerlijke plaat van een fantastische band. Waar we hopelijk nog veel van gaan horen. Dat geldt ook voor de volgende band uit Nijmegen. Cloud Surfers. Er was al een poosje weer een beetje stil rond. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Alone Together. Zo heet het hele album. Ik heb er een track vanaf gekozen. Waarvan ik begon niet weten hoe ik het uit moet spreken. Maar we gaan gewoon ons best doen. Erg niet, volgens mij. Dit is Cloud Surfers.

godsamme, een geweldig nummer weer. De Cloud Surfers hoorde je. Heerlijk, fantastisch nummer zeg hij dit. Oh, ga ik deze hele plaat ga ik eens even helemaal op mijn gemak beluisteren. Want erg fijn moet ik zeggen. De Arechnitz, zo heet het ongeveer. Ga luisteren naar het album Alone Together. En gewoon uit het vaderland, gewoon uit Nijmegen. Goed, dat geldt niet voor de volgende band. A Perfect Circle, dat album Mer de Non heb ik kapot gedraaid toen het uitkwam zo'n beetje. Het is dat een cd is, als het een plaat was geweest, had die grijs geweest. En er is een nieuwe plaat uit van deze band van Maynard James Keenan. Je kent hem wel van Tool. Het is allemaal ietsje tammer geworden, maar goed, de goede man die begint ook wel een beetje een respectabele leeftijd te bereiken, denk ik. Laten we maar eens luisteren. Tool met Concern. It is a perfect circle.

0: may or should concern.
1: Ja, yeah. Goed. Dus voorlopig nog geen sprake van een nieuw album, maar dit klinkt wel erg mooi hoor. To whom it may concern. A perfect circle. Kunnen die mannen altijd goede muziek maken. Goed, we zijn aangekomen bij de laatste voor dit uur, voor deze Indie 2000. De eerste Indie 2000 op Indie XL. Ik hoop dat je het tof vond. Ik vond het erg leuk in ieder geval. Nederlandse band Library Card. Volg ik ook al sinds ze begonnen zijn. En op zich doen ze continu hetzelfde, maar dat doen ze dan op een hele goede manier. Dus ik blijf het erg fijn vinden. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Luister nu naar Library Card. Dit is Breakfast of Champions.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken, maar de VVD wil daar niet aan tornen. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Hof. Railschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De Mexicaanse veiligheidsdiensten hebben een kopstuk van het zeer gewelddadige Jalisco-kartel gearresteerd. Het gaat om een man die bekend staat als El Tanque, de Tank. Die bijnaam kreeg hij vanwege de vele miljoenen die hij verdiende aan het illegale brandstofhandel. Dat zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Het is een regionale leider die in meerdere staten commando's dirigeert die zich bezighouden met afpersing, met ontvoering en met brandstofhandel, waar ze enorm veel geld aan verdienen. Ja, en het was al heel lang iemand die op de radar stond van zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ze zeggen ook dat die hebben samengewerkt met elkaar om deze man op te pakken. Ja, en dat hij dan nu ook is opgepakt, dat is ook wel echt een overwinning voor de Mexicaanse en dus ook de Amerikaanse regering.
0: Dan het weer, vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door John Goedkoop. Vanavond in Soul Power onder andere Rescue Me als klassieker, Soul Pionier, Arthur Alexander, een mini special over Cyril Johnson, 3 Beatles nummers door soulartiesten uitgevoerd en nu Soul van Jalen Nagonda. Maar eerst, soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Yeah.

Southern Avenue met Too Good To Be True van het album Be The Love That You Want uit 2021. Deze Memphis-based band rond zangeres Tyrene Jackson en haar man-gitarist Ori Naftali speelt een mix van soul, gospel en blues. De klassieker van vanavond stamt uit 1965 is van Fontella Bass. Geboren in St. Louis, Missouri in 1940. Ze deed zangervaring op in de kerk zoals bijna alle soloartiesten van voor 1990. Schakelde op haar 17e over op Rhythm and Blues, werkt in St. Louis samen met onder andere Ike Turner, Oliver Sane en Lil Milton. En na haar verhuizing naar Chicago kwam ze onder contract bij Chess Records, waar ze al snel een hit scoorde met Don't Mess Up A Good Thing. Haar grootste internationale hit is uit 1965 een echte, veel gecoverde soul klassieker, Rescue Me.

in vele opzichten kleurrijke Amerikaanse zangeres Lady Ray met Guilty van haar album Queen Alone uit 2016. Zij is een voormalige protégé van Missy Elliott en onder haar voornaam Nicole had Ray als tiener een rhythm and blues hit met Make It Hot. Daarna ging ze meer de soul kant op. En vorig jaar zagen we haar op het North Sea Jazz Festival. Vanavond 3 soul covers van nummers van de Beatles en ik heb er meer dan 100 gevonden, waaronder deze van de Queen of Soul, Aretha Franklin, Let It Be.

Swim Soul uit Louisiana. Mark Broussard, hij behoort inmiddels tot de gevestigde orde. Cold Blooded komt van het album Time is a Thief. Van de Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist Jalen Nagonda kwam dit jaar de tweede cd uit op Deptone Records. Hij behoort tot de grootste jonge talenten uit de huidige soul scene. Hij heeft een stem die qua klank, kleur en bereik steeds verrassend klinkt en schrijft ook nog eens een keer sterke songs. Kortom, een win-win-win situatie. Doctrine of Love.

Ja, de harteloze Sharon Jones met Without a Heart. Een soul household name werd zij door haar 7 albums voor Deptone Records. En dit was er een van, I Learned the Hard Way. De tweede Beatles cover is van een echte Beatles associate, die by the way ook nog eens een keer met de Rolling Stones samenwerken, namelijk zanger-toetsenist Billy Preston. I've Got a Feeling.

Billy Preston. Ja, en voor de mini-special van vanavond gaan we naar Chicago voor zanger, gitarist en mondharmonica-speler Syl Johnson. Hij begon zijn carrière in de blues nadat hij in 1950 verhuisde van Mississippi naar Chicago. Werkte hij daar veel samen met onder andere Howlin' Wolf, Junior Wells en Jimmy Reed. En al bij zijn eerste singles die hij zelf opnam in 1960 voor Federal Records was een verschuiving naar soul merkbaar. En dat was in 1967 voltooid. Toen nam hij alleen nog maar soul op. En scoorde hij voor Twilight zijn eerste soul hit Socket to Me. Een nummer dat wel ook gecoverd is, maar vooral veel gesampled is door andere artiesten. In 1973 bood Willie Mitchell van High Records uit Memphis hem een contract aan. En Syl was redelijk succesvol met diverse rhythm and blues hits tot 1979. Drie nummers van Syl Johnson. Come on, Socket to Me, zijn eerste hit uit 1967. Daarna Take Me to the River, en dat was een top 10 rhythm and blues hit in 1975. En overigens een cover van een Al Green nummer. En daarna Foxy Brown, en dat is een titelsong van een album uit 1988, driemaal Syl Johnson.

Chicago Soul van Syl Johnson. En de derde Beatles cover is van Earth, Wind and Fire. Got to Get You Into My Life uit 1978.

Een Beatles-nummer van het album Revolver, uitgevoerd door Earth, Wind and Fire. Ja, het is bekend dat de Beatles zelf tot pakweg 1965 veel US-covers speelden en opnamen. De Amerikaanse soul-pionier Arthur Alexander heeft blijkbaar veel indruk gemaakt, want de Beatles namen maar liefst 4 van zijn nummers op. Maar ook Britse collega's als de Rolling Stones, Gary and the Pacemakers, The Hollies, Dave Berry, Wayne Fontana, The Searchers en Dusty Springfield hebben in de 60s Arthur ontdekt. Maar dit is Arthur Alexander zelf met een nummer, Anna, Go to Him.

altijd fijn om naar te luisteren. Bill Withers, Lean On Me, een heel bekend nummer, veel gecoverd ook door andere artiesten. En Billy Paul is ook een hele fijne zanger en die gebruiken we als afsluiter van deze editie van Soul Power, Let's Make a Baby. Slaapkamer Soul dus, Philly Soul dus, van de man die beroemd werd met Me and Mrs. Jones, Billy Paul. U bedankt voor het luisteren, John Goedkoop bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Binnen de coalitie is verschil van mening over een oplossing voor de veranderingen rond box 3. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als de vermogensbelasting wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken, waarmee erfbelasting kan worden ontweken. Er komt extra druk op het asielbeleid in Nederland, nu de IND alsnog 140.000 asielaanvragen van Oekraïners moet beoordelen. Dat komt door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Oekraïners moesten bij aankomst in Nederland een asielaanvraag doen, die meteen werd opgeschort. Maar het parkeren van zo'n verzoek mag niet, vindt het Europese Hof. Scholen in Frankrijk blijven deze week gesloten vanwege de massale scholierenprotesten. De Franse regering hoopt dat partijen de tijd gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag werd opnieuw massaal gedemonstreerd in Frankrijk. In een aantal steden liep dat uit op confrontaties met de politie. Scholieren eisen meer geld voor het onderwijs. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot 15.000 euro kunnen krijgen. De drie vakantieparken van Peter Gillis, die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. Het weer vannacht opklaringen en het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig en dan kan het nog 23 graden worden. Morgenavond komt er een einde aan de warme nazomer, dan gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassing in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes tot €15.000 kunnen krijgen. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler, al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig hersteld is. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Volgens de politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de koninklijke familie in het paleis. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD ziet het niet zitten. De 3 vakantieparken van Peter Gillis die vorige week werden geveild, kunnen definitief worden verkocht. Volgens de veilingmeester heeft de schuldeiser de biedingen gecontroleerd en zijn er geen bijzonderheden ontdekt. De vakantieparken in Ommel, Valkenswaard en Valkenburg werden gedwongen geveild, omdat Gillis een schuld heeft van ruim 27 miljoen euro. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna vooral zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Er is iets dat ik nu wil vertellen wil. Mijn lief, komt niet meer terug. Dat is alles.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze is 102 jaar oud geworden. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. De politie werd opgeroepen na meldingen van een agressieve man. Volgens de Zweedse omroep SVT had hij een mes bij zich. Wat hij van plan was, is nog niet bekend. Binnen de coalitie zijn ze het niet eens over een oplossing voor de veranderingen rond vermogensbelasting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om het gat in de begroting te dekken. Dat ontstaat als box 3 wordt aangepast. Maar de VVD niet. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken waarmee erfbelasting kan worden ontweken. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Morgen is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.